Amerikaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

feel the dance tonight.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Manuela. Manuela.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

You Drive Me Crazy in plaats van Shaggy Stevens. Ja, een lekker begin van de vrijdagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is alweer vrijdagmorgen, de laatste dag alweer van de werkweek. Het is vandaag de 17e alweer van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist. Wat wil je nog meer? We gaan gewoon beginnen.

Midnight Blue. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 17e van de juli maand. En het is vandaag de Wereld Emoji Dag.

En We're in the White. Ja, een plaat van What Fun. The Right Side One, zo was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met McCoro op pad. En dan van 10 tot 11 uur Magazine 50+. Van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En van 12 tot en met 2 uur middagmatinee met... Ja, dat staat er niet bij. Dus ik weet niet wie de presentatrice of de presentator is van middagmatinee. Maar dat is een verrassing. En dan van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Bart van Dijk staat hier. Dat is leuk. En dan van 4 tot en met 5 uur Slagenparade non-stop Duits. Dan van 5 tot 8 uur de tijdloze muziek met Willem Vlieger. En van 8 uur tot en met late uurtjes de hitsmid vanuit de Polderstudio. Ja, we gaan verder met een plaat uit 1987. Shake Your Down.

0: dansen naar de zon in plaats van Siska Peters. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Dan krijgen we inderdaad zon. Nou, vanochtend begint meest droog met flink wat zon. Halverwege de ochtend is het al best warm. Met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Aan het eind van de ochtend kunnen enkele stapelwolken uitgroeien tot een lokale bui. Nou, vanmiddag is het iets minder warm dan de voorgaande dagen. Het wordt 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. De wind is gedraaid naar het noordwesten en neemt gedurende de dag in kracht toe. Er komt een matige tot krachtige noordwestenwind te staan. 4 tot 6 staat hier. En er is ruimte voor de zon, maar er zijn ook enkele wolkenvelden die kunnen uitgroeien tot buien. En vooral in het noorden en het oosten is er kans op een lokale onweersbui. Maar op verre weg, de meeste plaatsen, blijft het droog. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is een plaat van Clint Campbell. Hier is de Rhinestone Cowboy.

Glenn Campbell met een plaat uit 1975. Ja, de Rolling Stone Cowboy. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, 21 graden. Dus qua temperatuur naar beneden. En een windkracht 3 uit het noordwesten. En zondag hetzelfde weertype, 20 graden. Met een windkracht 3 uit het noordwesten. Ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. En maandag ook weer hetzelfde weertype. 20 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. Dan krijgen we de weercijfers nog. Vandaag een 10, morgen een 9, zondag ook een weercijfer 9 en maandag ook een weercijfer 9. Dus best hoge weercijfers. Ja, best zomers. Alleen wat iets lagere temperaturen. Ook niks mis mee natuurlijk. Nou, we gaan verder met Mutt, met Oh Boy en dan de verkeersinformatie van de ANWB.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Friday, I'm in Love, in plaats van The Cure uit 1992. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden, 2004. Een zeer actief onweersfront, voorafgaand door een enorme self-cloud. Het trekt over naar Nederland. Het KNMI registreert meer dan 80.000 ontladingen op deze dag. Gebeurde in 2004. En nog een berichtje uit 1970. Op last van de Nederlandse regering wordt besloten de wagonfabriek Werkspoor Utrecht te sluiten. Dat was in 1970. En nog een mediaberichtje uit 1968. In Londen gaat de Beatle tekenfilm The Yellow Submarine in première. Dat was in 1968 op deze datum. See?

0: de hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

You're the Inspiration, een plaat van Chicago. Nou, ik weet niet als je de agenda ook bij de hand hebt, maar dit wil je niet missen. Hier moet je bij zijn. Boerderij Museum houdt op 8 augustus weer het oogfeest. Ja, Boerderij Museum in Oldebroek staat op zaterdag 8 augustus opnieuw in het teken van een jaarlijkse oogfeest. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste traditie op de Noord-Veluwe en biedt de bezoekers een dag vol nostalgie, demonstraties en activiteiten voor jong en oud. De organisatie heeft opnieuw een uitgebreid programma samengesteld waarin het boerenleven van vroeger centraal staat. Bezoekers kunnen genieten van oude ambachten, historische landbouwmachines, trekkers en demonstraties van traditioneel dorsen met de dorskast, maar ook met de dorsstok en het maaien van de zich wordt in ere gehouden. Nou, voor de kinderen zijn diverse activiteiten. Er is ook een markt met marktkramen met streekproducten en andere artikelen te vinden. En het ontbreekt dus aan eten en drinken niet. En de bezoekers kunnen genieten van het ouderwetse kruidmoes. Dus dat is ook te krijgen daar, de kruidmoes. En vers gebakken spekpannenkoeken. Nou, wanneer is dat? Nou, 8 augustus dus. De dag begint om 10 uur en eindigt om 4 uur. De kinderen tot 4 jaar zijn gratis. Van 5 tot 12 jaar kost het 4 euro. En volwassenen betalen 7,50 euro. Heb je een museumkaart, een museumjaarkaart? Ja, dan kost het maar 2 euro. En parkeren naast de boerderij is ook aan, dat kan ook, en het kost 3 euro. Wil je het allemaal even nalezen? Dat kan natuurlijk, hè, op de website van de Loemedia.nl.

De Backstreet Boys. We gaan er weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben de instrumentale plaat eigenlijk nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met een Zwitserlensteiner. En dat is een instrumentale plaat met een alpenhoorn staat hier. En dan gaan we er even uit voor nieuws en weer. En straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Rio, in plaats van Maywood. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op LoeFM. Ja, een zomers begin. Rio van Maywood. En wat gaan we dit uur doen? Dan we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen. In het laatste blokje weer oude platen. Dus we gaan weer lekker terug in de tijd. Dus ja, we hebben er zin in. We gaan gewoon beginnen.
1: Goedemorgen. Noordwest-Veluwe. De zon is...

slok koffie, zet de ramen open en geniet van een heerlijke zomerochtend. Goedemorgen. Dit is de Ochtendspits.

On the beat in plaats van de Baby en Q-Band. Nou, het is vandaag 17 juli. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Nou, het is vandaag de Wereld Emoji Dag. Ja, wat houdt het in de Emoji Dag? Nou, dat zijn van die kleine tekentjes die ooit begonnen zijn als smileys. En zijn inmiddels uitgegroeid tot een bonte verzameling van emoties, plaatsen, kleuren, vormen en voorwerpen. Dus dat zijn dus die dingen. En vandaag dus de dag van de Emoji Dag.

I Want You, in plaats van Bob uit 1966. Nou, we hebben net de programmering er ook al een keer bij gepakt van de Loen. We gaan het nog even doen. Want wat kun je vandaag horen op Loen FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. En van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. Van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En van 12 tot 2 uur middagmatinee. Een presentator of presentatrice is onbekend, want er staat er niet bij. Dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur Studio Elburg met Bart van Dijk staat hier. Dus Bart van Dijk weer op de radio straks. Van 2 tot 4 uur. En dan Slagenparade non-stop Duits en tijdloze muziek van Willem Vlieger. Van 5 tot en met 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de Hitsmith op Loen FM. En ja, gewoon weer uit de Polderstudio. Dus vanavond ook weer lekkere muziek op de radio. Het begin van jouw weekend met de Hitsmith.

0: Daphne, een plaat van Mark Daniels uit 1995. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Op ochtend begint het meest droog met flink wat zon. En halverwege de ochtend is het al best warm. Met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Aan het eind van de ochtend kunnen enkele stapelwolken uitgroeien tot een lokale bui. Nou, vanmiddag is het iets minder warm dan de voorgaande dagen. Het wordt 20 tot en met 27 graden. Dus 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. En de wind is gedraaid naar het noordwesten en neemt gedurende de dag in kracht toe. Er komt een matige tot een krachtige noordwestenwind te staan van 4 tot 6. En er is een ruimte voor de zon. Maar er zijn ook enkele wolken die kunnen uitgroeien tot buien. Vooral in het noorden en het oosten is er kans op een lokale onweersbui. Maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van de Eagles.

0: De Eagles, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen een zonnetje erbij, af en toe bewolking, 21 graden. Met de windkracht 3, dus een leuke zomerse dag. Zondag hetzelfde weertype, 20 graden dan, met de windkracht 3 uit het noordwesten. En maandag ook hetzelfde weertype, 20 graden dan, met de windkracht 3 uit het noord-noordwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag een 10, morgen een 9, zondag een 9. En maandag ook een weercijfer 9, dus hoge weercijfers. Ja, we gaan de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

De Cominars met Never Can Say Goodbye. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1971, was 4,4 graden. En de hoogste is gemeten in 1983, was 33,2 graden. De langste neerslagduur was in 1954, was 20,5 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in hetzelfde jaar, 1954, was 28,4 millimeter. Ja, en nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Wat gaan we dit keer draaien? Herman Lippinghoff, ook Henk Wijngaard, Jan Smit. En beginnen met Jelle B.

Ver in de Bergen, een plaat van Herman Lippinghoff en ook Henk Wijngaard met een tikkeltje te veel. Jan Smit, mijn gitaar en ook Jelle B. met mij, de pionier. Wat een lekker Nederlandstalig blokje. Hoort er gewoon bij, hè, bij de ochtendspits. Dat is de kers op de taart, noemen ze dat volgens mij toch? Of is het de slagroom? Nou, in ieder geval, het hoort er gewoon bij. Nou, inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen. En maandagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur, ja, eerst weekend. Wat kun je straks horen op Lou FM? Nou, eerst Mimmekoren Pad, dan Magazine 50+, Glorieklanken en ook Middagmatinee, Studio Elburg, dit keer met Bart van Dijk. En ook Tijdloos vanavond met Willem Vlieger en ook de Hitsmid. Ik hoop dat je vanavond ook weer lekker meeluistert, dus naar de Hitsmid op Lou FM. We kunnen nog één plaat draaien, doen we dit keer met Koos en Antoinette met een Superstar. Heet al vanavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er dan een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
2: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk viel het tot aan Heteren, 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: U luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Loe FM.
1: Goedemorgen, inderdaad, 50 Plus Magazine. En het is de vakantieperiode, dus we richten ons ook in dit uur wat meer op de evenementen die hier in de regio plaatsvinden. En dat zijn er een heleboel. En we gaan het ook even hebben over de Vierdaagse in Nijmegen, want die gaat in ieder geval dinsdag weer van start. Want het weer laat het toe, het wordt niet meer zo heet. En dat is natuurlijk heerlijk voor de lopers. Natuurlijk vermengd met lekkere muziek om u vrijdagmorgen gewoon aangenaam te herpakken. Viva Holiday, Frans Bauer.

De muziek brengt je gelijk in zomerse sfeer. En dat is maar goed ook, want daar zitten we middenin. En wat hebben we al een prachtige zomer achter de rug. En we gaan nog veel meer krijgen hoor. Dus het is nog lang niet afgelopen. De kermis in Elburg. Misschien heeft u het al gezien toen u er voorbij reed, liep of op andere wijze. Maar het staat weer opgebouwd aan de Loskade hier in Elburg. Nou, het start allemaal vanmiddag om 2:00. En dan houdt het weer op. Ik vind hem rijkelijk laat, moet ik zeggen. Mooi voor degene die daarvan houden. Om 11:00 dan sluiten ze alles weer van de attracties. Nou, zaterdag dezelfde tijden. Ook dat geldt voor de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag. En zaterdag 25 juli is dan de laatste. De zondags zijn ze uiteraard gesloten. Er zijn heel veel leuke activiteiten. Soms gratis attracties. Er zijn meet and greet. Kortom, er is gewoon van alles te doen. Zo is er ook een actie, een golden ticket die je winnen kunt. Niet één golden ticket, zijn er meer. En zo'n golden ticket, daar kun je 1 keer gratis toegang tot iedere attractie krijgen. 1 keer gratis deelname aan ieder spel. Gratis lekkernij bij iedere eetgelegenheid op de kermis. En deelnemen aan de winactie is eenvoudig. Heb je Facebook of misschien hebben je kleinkinderen wel Facebook? Dat kan natuurlijk. Dan ga je naar Kermis Elburg en daar deel je het actiebericht openbaar. Nou, laat in een reactie weten met wie je de kermis wilt bezoeken. De actie loopt tot en met vrijdag 24 juli. En de winnaars worden dezelfde dag om 7:00 live bekendgemaakt door de DJ op de kermis. Kun je er nou niet bij aanwezig zijn? Geen nood, het ticket blijft voor jou liggen. Moet je hem wel op tijd ophalen, want anders heb je pech. Ja, misschien leuk om dit met de kleinkinderen te gaan ondernemen. Want je merkt vaak, hè, de ouders moeten nog werken. Maar voor de kleinkinderen is het misschien een leuk uitstapje om even naar de gezellige kermis in Elburg te gaan. Het is altijd heerlijk kleinschalig. Dus wat dat betreft hoef je er niet heel veel af te lopen. Zoals die grote kermissen die je gewend bent. En het Boerderijmuseum in Oldebroek die staat op zaterdag. Het is nog even weg, 8 augustus. Opnieuw in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Het evenement is uitgegroeid door een vaste traditie op de Noord-Veluwe en biedt bezoekers een dag vol nostalgie, demonstraties en activiteiten voor jong en oud. De organisatie heeft opnieuw een uitgebreid programma samengesteld waarin het boerenleven van vroeger centraal staat. Bezoekers kunnen genieten van oude ambachten, historische landbouwmachines, trekkers en demonstraties van het traditionele dorsen met een dorskast en een dorsenstok. Ook het maaien met de zicht wordt in ere gehouden. Nou, voor kinderen is er ook wel het een en ander doen zijn diverse activiteiten, waaronder een grote traptrekkerbaan en weilandsurfen achter paarden. Geweldig. Daarnaast is er een veekeuring waarbij koeien, ponies en schapen worden beoordeeld en prijzen te winnen zijn. Nou, er gebeurt nog veel meer hoor. Misschien dat je het rustig na kunt lezen op onze site loomedia.nl of er gewoon lekker heen gaan op 8 augustus. De dag geopend om 10:00 en het duurt tot 4:00 in de middag. Nee, het duurt 2 uurtjes langer, dus 4:00 in de middag. Entree, ja zeker, dat is er wel. Moet ook wel, hè, om het museum lopende te houden. Maar kinderen van 0 tot en met 4 zijn gratis. Kinderen 5 tot en met 12 jaar betaal je €4. Volwassenen, zoals wij dus, alhoewel word ik ooit volwassen, €7,50. En heb je een museumjaarkaart, dan betaal je €2. Parkeren naast de boerderij kan, maar ook dan betaal je €3. Maar dan staat hij wel lekker veilig. Leuk tip wat dat betreft voor de zomer. Stef Bos staat voor je klaar. En is Stef Bos een echte zanger? Ja, hij wordt wel gerekend onder de zangers, maar ik vind het meer een voordrager. Wel een hele mooie voordrager. Is dit nou later?

Ik weet niet of ik naar een heel theatervoorstelling van hem zou gaan. Maar ik hou er wel van. Ja, en dan vanaf dinsdag natuurlijk weer de Nijmeegse Vierdaagse. Duizenden lopers zijn weer 4 dagen op pad. En er zijn maatregelen genomen voor het weer. In wezen had dat niet zo nodig geweest. Want de temperaturen die zijn, nou ja, voor vrij laag zeg ik dan maar. Ten opzichte van wat we allemaal al gehad hebben. Dus het is een heerlijk lopen temperatuurtje volgens mij de hele week door. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel lopers uit Elburg en omstreken. Die meedoen. En zoals het traditiegetrouw behoort, gaan we op zaterdagavond 25 juli ook deze lopers weer huldigen. En wel op de Vismarkt in Elburg. Nou, het is ook een beetje een vast tijdstip. Hè? Het is vanaf 6 uur. En ben jij deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse? Ook als je uitvalt, hè? Het maakt niet uit. Je hebt het in ieder geval gedaan en geprobeerd. Soms wil het ook gewoon niet meer. Nou, je wordt in ieder geval in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor je prestatie, doorzettingsvermogen en enthousiasme. Natuurlijk word je toegesproken door een van de wethouders en je krijgt een mooie gladiool, want die hoort er natuurlijk bij. Het gebeurt dus allemaal nogmaals op zaterdagavond 25 juli vanaf 6 uur op de Vismarkt in Elburg. Nou, misschien hoor jij het en dat je denkt van ja, maar Marie of Jantje, die weet het nog niet. Geef het dan heel snel door, zodat iedereen erbij kan zijn. En dan de vestingdagen. Ook altijd leuk om even mee te maken. Al was het maar om op een terrasje te zitten. Lekkere bak koffie of wat anders nuttige. En kijken naar de mensen die langs je heen lopen. En dat zijn er altijd een hoop. Nou, nieuw dit keer is dat eigenlijk elke week de kleedjesmarkt aanwezig zal zijn. Voor met name natuurlijk de kinderen. Je moet je wel opgeven. Je moet je reserveren. En het kost geloof ik 5 euro voor een kleed. En de reserveringskosten komen daar ook nog bij. Volgens mij is dat nieuw. Maar goed, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar dan ben je wel gegarandeerd van een plekje. Nou, er gebeurt natuurlijk weer een heleboel. En dat start op 22 juli. En dan hebben we 29 juli nog. 5 en 12 en 19 augustus. Dan hebben we dus de vestingdagen. De historische vestingstad Elburg. Zoals er altijd zo mooi bij staat. Maar dat is natuurlijk ook zo. Soms als je erin woont, dan zie je de schoonheid niet meer. En ik heb wel eens horen zeggen van een oom van mij. En die geloof ik natuurlijk onmiddellijk. Wijs man was het. Dat als je je stad ziet als iedere andere stad. Dan moet je eens een stadswandeling gaan boeken. En luisteren naar de verhalen zoals dat allemaal vroeger was. En dan kijk je weer heel anders tegen de stad aan. En dat geloof ik onmiddellijk. Hoef je helemaal niet voor te toveren bijvoorbeeld, die hoor je zo meteen. Maar eerst Boudewijn de Groot, waterdrager.

Ja, wat zou dat makkelijk zijn. En dan kon je het een beetje naar je eigen hand zetten. De havenkade in Elburg die wordt deze zomer verschillende dagen tussen 12 en 6 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Nou ja, scooters die zijn ook gemotoriseerd, maar die kunnen er wel gewoon doorheen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Komend weekend op zaterdag 18 en zondag 19 juli wordt de kade voor het eerst afgesloten. Vanaf maandag 20 juli geldt de afsluiting vervolgens dagelijks tot en met zondag 16 augustus. Nou, na die periode blijft de havenkade ook in de overige weekenden in augustus tussen 12 en 6 afgesloten. De laatste aangekondigde afsluiting is op zaterdag 12 september. Want dan worden in Elburg, jawel, de botten daar gehouden. Hou hier dus even rekening mee, want het is even een stukje omrijden. Een stukje omrijden, ach jongen. Het is wel heel gezellig als je iedereen zo op straat ziet lopen. Dus het is even een ongemak, maar dat gaat ook wel weer voorbij. En zin in een actieve start van de dag. Dat kan natuurlijk ook. Nou, de boswachters van het Gelders Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 7 augustus een bijzondere ochtendwandeling door de natuurgebieden Majuba en Scherpenberg. Tijdens ongeveer 3 uur durende excursie ontdekken deelnemers de geschiedenis van deze bosgebieden die pas na 1920 werden aangeplant. Daarvoor bestond het landschap grotendeels uit uitgestrekte heidevelden. De sporen van vroegere bosbouw zijn nog altijd zichtbaar en vormen samen met afwisselende natuur een prachtig decor voor een wandeling. Nou, de excursie begint al vroeg om 9 uur en de deelname kost €6 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen €3 en donateurs van het Gelders Landschap en Kastelen ontvangen korting op vertoon van een geldige donateurspas. De boswachter adviseert deelnemers stevige wandelschoenen te dragen. De wandeling is uitsluitend bedoeld voor volwassenen. Waarom worden we nu dan op de hoogte gesteld hoeveel de intree is voor de kinderen? Ik begrijp dit niet helemaal. Maar goed, je bent gewaarschuwd inderdaad. Neem geen kinderen of kleinkinderen mee. Nou, vooraf aanmelden is dan ook wel weer verplicht. En meer informatie en reserveren kan via glk.nl en dan /excursies. Maar als je naar glk.nl gaat, zul je ongetwijfeld wel verder komen door allerlei minuutjes. En wij verder met een duo dat even uit elkaar is geweest. Ze kunnen toch niet zonder elkaar. Deze is van de voorgaande periode 1998. Acta in de Munnik. Niet of nooit geweest.

heerlijke muziek, al zeg ik het zelf. Ja, de grote kerk hier in Elburg. Iedereen is er natuurlijk wel eens in geweest. Het zij om het te bekijken, het zij om een kerkdienst bij te wonen. Maar je kunt tegenwoordig ook een audiotour doen. En dat is ontzettend leuk en leerzaam. Want er is heel veel bekend over deze kerk en alles wat er heeft plaatsgevonden. Nou, dominee Wetdeus, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, was vanaf 1578 de eerste hervormde predikant van Elburg. Nou, via zijn ogen word je dus geleid door de kerk. En er zijn maar liefst 23 vertelpunten. Je mag zelf beslissen of je ze alle 23 wil beluisteren. Nou, alles kan gewoon op je eigen tempo. Het is een ontzettend leuke verhaallijn. Ik heb hem zelf moeten opnemen hier in de studio van Lou Media. Dus ik weet nog ongeveer hoe dat ging. En het werd door een prettige stem werd het verteld. Dus wordt het ook jou verteld in de oren als je deze audiotour volgt. Ook leuk gewoon als je de kerk al door en door kent. Maar de geschiedenis, misschien dat je daar nog iets van kan leren. Ja, en dit is nog even weg, maar misschien de agenda bij de hand en even een notitie maken om ook eens te gaan neuzen. Want op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de jaarlijkse rommelmarkt bij Speeltuin de Haarkamp in Oosterwolde. Nou, zijn gewoon buren van ons, hè. Van 8 tot 2 uur ben je van harte welkom om te komen snuffelen tussen de vele tweedehands spullen, koopjes te scoren en gezellig andere bezoekers te ontmoeten. Wil je nou zelf spullen verkopen, dan kun je een grondplek of kraam reserveren. Aanmelden verloopt via het online aanmeldformulier en de kosten voor een grondplek per meter en of een kraam dienen direct na aanmelding te worden betaald via de QR-code of betaallink die te vinden zijn op de site die ik je straks ga noemen. Nou, na ontvangst van de betaling is dan de reservering definitief. Ook voor een hapje en een drankje ben je op de rommelmarkt aan het juiste adres. Zijn onder andere koffie, Mary's Lekker, Snoepgoed, Marieke Softijs en broodjes hamburger verkrijgbaar. Als er geen broodjes hamburger zijn, is het niet echt een rommelmarkt, een braderie of iets dergelijks. Die hoort er gewoon bij te zijn. Nou, heb je vragen over de rommelmarkt of de inschrijving, kun je contact opnemen via speeltuinoosterwolde@hotmail.com. Dan krijgen we de site waar je wezen moet. Dat is wel een hele ingewikkelde, moet ik zeggen. Want ik zie je log in om in te gaan, om door te gaan en dergelijke. Nou, dat doe ik maar niet. Weet je wat? Ik verwijs je gewoon naar onze eigen site loumedia.nl. Daar vind je het artikel onder de kop jaarlijkse rommelmarkt bij Speeltuin de Haarkamp. En daar vind je dan ook vanzelf de link waar je op kunt klikken. Dan kom je op de goede pagina terecht. Ik denk dat de beste volgorde is. Gaan wij verder met Suzanne en Freek. Ook al een duo. Ja, die hebben even een paar klappen gehad. Ze hebben zich weer goed hersteld. Nou ja, ze zijn natuurlijk niet de enige die klappen hebben gehad, hè. Ook andere gezinnen hebben hier mee te maken. En dan is de vraag van hoe pak je dit op? Nou, Suzanne en Freek zijn weer verder gegaan met hun leven zoals ze dat deden. Misschien is dat wel het allerbeste. Halverwege.

0: Jan Smit en inmiddels weer terug verhuisd naar Volendam. Mijn Volendam. Hij was even elders woonachtig, maar hij is toch weer teruggekeerd naar zijn geliefde dorp. Ja, volgens mij is het een dorp. En anders schiet me maar lekker. Ik weet het echt niet. Ja, ik heb het een beetje over de activiteiten in de zomervakantie, hè, die je zou kunnen ondernemen alleen met de kinderen of de kleinkinderen. Nou, zo kun je ook lekker sportief zijn, want in de zomervakantie worden vanuit het Nationaal Orgelmuseum meerdere orgelfietstochten georganiseerd in de omgeving van Elburg. Dit jaar vinden de fietstochten plaats op de zaterdagen 25 juli en 8 augustus. Jos van der Kooi zal de diverse orgels bespelen. De fietstocht van 25 juli voert langs Doornspijk en Nunspeet. In Doornspijk gaat het orgel van de hervormde korps Dorpskerk Hendriksen en Reitsma en een orgel van Flensdrop, dat is eigendom van het Nationaal Orgelmuseum, in een particuliere concertzaal aan. In Nunspeet bezoeken jullie twee orgels, de Oenenburgkerk en de Opstandingskerk, beide Hendriksen en Reitsma, voor degenen die verstand hebben van de orgels. Op zaterdag 8 augustus wordt er gefietst naar de gereformeerde kerk in Elburg en vervolgens middels een prachtige fietstocht door de bossen en over de zogenaamde knobbel naar Epe toe. In Epe wordt dan de Goede Herdenkerk en de Grote Kerk bezocht. De orgel in de Goede Herdenkerk is gebouwd door orgelmakerij BAG in 1994. En het orgel in de Grote Kerk van Epe werd gebouwd in 1809 door Abraham Meren. In 1994 is het laatste instrument gerestaureerd en uitgebreid door firma Rijl met pijpwerk uit een andere orgel van Meren. Nou, beide fietstochten hebben als begin en eindpunt het Nationaal Orgelmuseum. De inloop is steeds om 9:30, waarna de groep om 10:00 op de fiets stapt naar de eerste locatie. Betaling voor de fietstocht vindt in het museum plaats voorafgaand aan de tocht. Er kan gepind worden. Je kunt je tot 3 dagen voor de fietstocht opgeven. Hou daar dus rekening mee. En dat doe je door een mailtje te sturen aan orgelmuseum.nl. Dus nationaalorgelmuseum.nl. Om de vermelding van de fietstocht en de datum waarop u mee wilt fietsen. Nou, wat zijn dan de deelnamekosten? Misschien ook wel interessant om te weten. Nou, het is inclusief drank in de lunchpauze €15 per persoon. En kinderen tot en met 12 jaar die mogen gratis mee fietsen. Je dient wel zelf een lunchpakket mee te nemen en denk eraan om wat te drinken mee te nemen voor onderweg. Ook wel belangrijk, zeker als het weer zo warm gaat worden. Nou, dit is nog kort dag, dus die pakken we gelijk mee. Want op 17 juli vandaag dus geeft de organist Martin Mans een concert op het Quellhorst-orgel van de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Martin Mans zal op dit prachtige instrument improviseren over onder andere Psalm 108 en Wij hebben op de fluit gespeeld. Eens zal als de bazuinen klinken. Verder staan onder andere encores Away March, C.A. Zimmerman, Sarah Banda, Tartini Introspection en R. van Otterlo op het programma. Nou, Martin Mans is al sinds zijn jeugd kerkorganist vanaf 1995 in de Breepleinkerk in Rotterdam en is een veelgevraagd concertorganist. Daarnaast is Martin Mans als dirigent werkzaam bij diverse mannenkoren en mannenensembles. Het concert begint om 8:00. De kerk is open vanaf 7:30 en de intree is €10. En kinderen tot en met 15 jaar zijn gratis. Wees welkom en kom 17 juli vandaag dus naar het concert om te genieten van de klanken van het orgel. Het orgel is gebouwd in 1825. Je ziet, er is genoeg te doen. Zo hebben we ook nog een optreden van het mannenkoor. Maar die pakken we zo meteen op. Want het Veluws mannenensemble. Anders wordt het wel heel veel in dit blokje. En wij gaan verder met mooie muziek van Willeke Alberti en André van Duin. Mooie vrienden blijven doen we altijd.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Ja, heerlijk om deze twee samen te zien zingen. Maar ook gewoon überhaupt om samen te zijn. Altijd een ontzettend leuke chemie wat dat betreft. Ja, even een tip mijnerzijds. Want ik weet niet of je in juni naar het Kloostertuin hebt kunnen gaan om te luisteren naar de wereldpremière van Penta Komia, denk ik. Grieks voor vijf kernen. Nou, vijf kernen, één verhaal, een compositie van Arend Gerts. Deze compositie is geschreven in opdracht van de werkgroep Klankenklooster. En het werd een prachtig geheel. En dat moest dan de kernen van Elburg uitdrukken in uiteraard de muziek. Nou, dit concert is te zien op Blue TV. En wel vandaag om 4:00 en morgen nog een keer om 3:00 wordt het herhaald. Dus morgen, of vandaag om 4:00 en zaterdag om 3:00. Het concert dus dat werd gegeven op dinsdag 16 juni. Pentakomnia, Grieks voor vijf kernen. Nou, ben je geïnteresseerd, zet zeker de tv even aan om te genieten van de klanken in de Kloostertuin. En net of je er zelf bij bent. Het Veluws Mannen Ensemble verzorgt ook deze zomer opnieuw de traditionele gratis zomerconcerten in de Grote Kerk van Elburg. Na een jaar afwezigheid keert het ensemble terug met 4 ochtendconcerten en wel op woensdag 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus. Nou, de concerten beginnen om 11:00 en de kerk is vanaf 10:30 geopend. De toegang is gratis. Na afloop is er wel een collecte om de kosten te dekken. Mannenensemble staat onder leiding van dirigent Wilbert Magree.

0: en toeristen die de vestingstad Elburg bezoeken en vormen voor velen een vast onderdeel van de zomer. En dat klopt, want als het er inderdaad niet is, worden we onmiddellijk gebeld van hey joh, gaat dat helemaal deze zomer niet door? Dus wat dat betreft leeft dat wel onder de mensen. Goed, dat doet ook Ramse Shaffy en zeker met dit nummer. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Ja, jammer dat hij al heel lang niet meer onder ons wordt. Hij had prachtige nummers. Het was een beetje een vreemde snuiter. Maar voor de rest zingen dat hij kon, ongelooflijk. Ja, ik had het al gezegd, hè, de vestingdagen, met name de kleedjesmarkt. Nou, nieuw is nu dat eigenlijk elke woensdag de kleedjesmarkt te vinden zal zijn in de stad. Nou, een verkoopplek kost dan €5, exclusief reserveringskosten. Maar het is ook handig als je weet waar je dus moet reserveren. En dat ga ik je vertellen. Dat kun je doen op museumelburg.nl. Nou, daar vind je een kalender. Hè, welk kleedjesmarkt je wilt gaan staan, zitten, whatever. Misschien wel alle, dat kan natuurlijk. Nou, daar moet je ook afrekenen. En dan is je plek in ieder geval gegarandeerd. Nou, en dan de huldiging van de Vierdaagse loop. Ook dat hebben we

behandeld. Ben jij een vierdaagse loper? Ken jij een vierdaagse loper? Maak ze dan even attent op het feit dat op zaterdagavond 25 juli vanaf 6 uur op de Vismarkt in Elburg de deelnemers dus worden gehuldigd. Niet alleen van de Nijmeegse Vierdaagse, hè, maar ook van andere grote meerdaagse wandeltochten. Want die zijn er natuurlijk ook en dat is net zo knap. Nou, je krijgt uiteindelijk een gladiool uitgereikt en je wordt natuurlijk ontzettend mooi toegesproken. Misschien heb je wel iets bijzonders te melden. Het gebeurt allemaal dus om 6 uur vanaf de Vismarkt hier in Elburg. Maar goed, eerst moet je hem nog even uitlopen. Hè. Dus ga je lopen, dan wens ik jullie heel, heel veel plezier, maar ook heel veel succes. Niet te veel blaren, dan houd je het wel vol. Kijk ik eens even naar de klok en dan zie ik dat we een krappe 4 minuten te gaan hebben. Nou, hebben we zo meteen nog 1 nummer voor je. En dan bedank je alvast ook namens Pascal, want hij was vandaag verantwoordelijk voor de techniek. Voor het luisteren naar deze aflevering van 50 Plus Magazine. Een echte zomeraflevering. Nou, zoals je gewend bent, zo meteen een uurtje glorieklanken. En dan gaan we verder met de rest van de programmering hier op Lou Media. We sluiten af met Nick en Zie. En alles overwinnen. Dag.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en ook het aantal files begint toe te nemen. Gelukkig nog niet al te druk. De langste file is 10 minuten lang. Die staat op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 7 kilometer. Ook de andere kant op is daar druk. Voor knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. Verder is de N224 in beide richtingen dicht ter hoogte van Scherpenzeel. Komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen luisteraars. Het is weer tijd voor ons programma Glorieklanken. Aanschouw het Lam van God, massale koorzang onder leiding van Wim Agree, en het is voor de bewoners van het oude Feitenhof.

Nader mijn God bij u, gezongen door het christelijk mannenkoor Fontanus uit Putten onder leiding van Wim Klein-Haneveld en het is voor de cliënten van de dagbehandeling van de Voort.

Het Christelijk Mannenkoor uit Staphorst, onder leiding van Willem Hendrik Zwart, zingt voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel Liefde, Liefde.

Nooit meer nacht. Dit wordt gezongen door het hervormkerkkoor Rafidim uit Eilburg onder leiding van Herman Witter. En het is voor de vrijwilligers van de voedselbank.

Het christelijke jongerenkoor Semaya uit Wezep, onder leiding van Geurt Souwman, zingt voor de bewoners van de steenrots Genade en Vrede.

Een lied voor mijn koning. Dit wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Assen onder leiding van Johan Rodenhuis en het is voor de bewoners van Mariposa.

De christelijk gemengde zangvereniging Looft een Heer Notter onder leiding van Jan Quintus Zwart zingt Als ik hem maar kennen en het is voor de bewoners van het nieuwe Feitenhof.

O God, die vol van liefde zijt. Dit wordt gezongen door het hervormd gereformeerde koren uit Katwijk aan Zee, onder leiding van Martin van de Kruif, en het is voor de bewoners van het hart van Toornspiek.

Gezamenlijke koren onder leiding van Henk van der Maarten, met medewerking van Henk Dijkhuizen, bariton, die zingen Jeruzalem. En het is voor de leden van de oudere commissie Hoge Enk Doornspijk.

We zijn weer aan het eind gekomen van ons muzikaal uur. De techniek was in handen van Pascal. De samenstelling en presentatie werd gedaan door Reinie aan het Goor. Wij wensen u een goede week toe. Jezus is wachtend, gezongen door het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten. En het is voor de cliënten van de dagbesteding van het Nieuwe Feitenhof.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen met de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je 20 minuten op onthoud. Op de A50, Os richting Arnhem, is bij knooppunt Grijsoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.

Luisteraars, bijzonder hartelijk welkom. U heeft mij een week gemist, want ik was even in Wales. Maar ook daar was het heel warm en wat ik een beetje teleurstellend vond, maar daar zijn ze op Wales niet op gerekend. Dat is dat ze geen airco hebben in het hotel. Dat is een beetje jammer. Maar goed, de bottenschijf Kriskras Amsterdam met mei o mei in week 29 op Lou FM. En nog zijn er nog twee dingen die me opvielen in de reis naar Wales. Als je met de boot aankomt, dan kom je bij Dover aan. Tenminste, wij gingen van Duinkerken naar Dover. Daar zie je de witte rotsen van Dover. De krijtrotsen.

0: We waren in 1965 met de Righteous Brothers, met de White Cliffs of Dover. Nog één ding wat mij opviel richting Wales, in ieder geval onderweg, net zoals in Nederland en misschien ook andere landen natuurlijk, files. En daar weet André van Duin alles over te vertellen.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

Kan je je voorstellen, dan rij je dus in die bus en dan kom je ineens in de file te staan. En dan start de chauffeur zijn muziek op. Dus dit nummer, Files. Ja, dat is wel heel leuk. Goed, we gaan naar het eerste korte bericht. Dan gaat naar Elburg, want de havenkade in Elburg wordt deze zomer op verschillende dagen tussen 12 en 18 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Komend weekend, dus op zaterdag 18 en 19 juli, de zondag, wordt de kade voor het eerst afgesloten. Vanaf maandag 20 juli geldt de afsluiting volgens dagelijks tot en met zondag 16 augustus tijdens de bouwvak. Want ook in augustus is afgesloten, want na die periode blijft de havenkade ook de overige weekenden in augustus tussen 12 en 18 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De laatste aangekondigde afsluiting is op 12 september. Dan worden in Elburg de botterdagen gehouden. Nou, tot zover dan. We hebben weer de originele, dat had ik beloofd. Maurice Albert met Feelings. En daarmee belanden we in 1974-75.

Cindy en Bert die hebben ooit eens een keer contact opgenomen met Catharina Valente, want die had nog een heel oud nummer. Spiel nog einmal für mich, Habalero.

0: kwam heel later, veel later, 1974, met Cindy en Bert. We gaan even naar Harderwijk en dan kunnen we constateren in dit verhaal, want dat kan ik wel even vertellen, iemand met een kort lontje. En er zijn er toch wel soms wel heel veel, vind ik soms. Je kunt ook bijna niets meer zeggen. Maar goed, hier het verhaal. Volgens de politie heeft nog een onbekende jongen op het strandeiland in Harderwijk een slachtoffer plotseling geslagen. Kort daarvoor was het slachtoffer door een meisje aangesproken over een eerder voorval. Het slachtoffer raakte gewond aan het hoofd en moest naar controle naar het ziekenhuis. De mishandeling gebeurde op donderdag 25 juni tussen 20 en 20 uur 30. Volgens de politie confronteerde het meisje het slachtoffer met een eerder incident waarbij die persoon volgens haar betrokken zou zijn geweest. Wat er eerder precies is gebeurd is helaas niet bekend. Volgens de politie bleef het meisje bij woorden. Tijdens de confrontatie sloeg de jongen het slachtoffer plotseling. De politie onderzoekt nog hoe de gebeurtenissen zich precies hebben afgespeeld en welke rol die jongen heeft gehad. De politie weet nog niet wie de jongen en het meisje zijn. Ook is het niet duidelijk of ze elkaar kenden. Ook de ernst van het hoofdletsel van het slachtoffer deelt de politie geen nadere informatie voor. En de zaak werd pas later door de politie bekend omdat er geen aangifte werd gedaan. Daarom verschijnt de getuigenoproep enige tijd na het incident. Je ziet het, het is al juni gebeurd, maar sommige mensen durven geen aangifte te doen. Dat is ook weer zo'n geval.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.

We waren even in 2011. Ben en Carmen Steeneker, Power in Your Love. De volgende duetplaat, Johnny Cash en natuurlijk zijn vrouw. Helaas leven ze allebei niet meer. Brand New Dance.

0: Twee platen natuurlijk, de duetplaat die onder de country vallen natuurlijk. Ben en Carmen Steenlecker en Johnny Cash en June Carter Cash met Brand New Day. Dat was uit 1983. Even het over de kermis aan de havenkade, want bij de havenkade van Elburg wordt tot en met 25 juli kermis gehouden. Er zijn verschillende attracties, muziek, kraampjes met lekkers en spelautomaten. Daarnaast staat op de kermisdag een ander activiteit centraal. We hebben het dinsdag 21 juli, dat is tot en met 14 tot 15 uur, een prikkelarm uurtje waarin de licht- en geluidseffecten zoveel mogelijk worden beperkt voor bezoekers die behoefte hebben aan wat meer rust. Dan hebben we het over woensdag 22 juli. Komt er van 15 tot 17 uur een ballonnen, ja, clown. De ballonnenfiguren mogen gratis mee naar huis worden genomen. En het is een familiedagkorting, dat is op 23 juli. En vrijdag 24 juli is er om 15 uur een meet and greet met Woody en Buzz, de helden uit de film Toy Story. En zaterdag 25 juli, dan sluit LME de Disc Jockey van 19 tot 22 uur de week feestelijk af met een meet and greet met ballerina Cappuccina. Om 15 uur. Nee, tot zover dit. Maar zijn aangekomen aan, weer aan een conferentie. Dit nummer duurt ongeveer 6 minuten. We hebben het over de huwelijksambtenaar uit Utrecht. En wie kan het beter vertolken eigenlijk? Samen met Ron Brandsteder en André van Duin.
1: Wij zijn echter erg trots dat wij hier vanavond hebben niemand minder dan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Utrecht. En hier is hij, de heer J. de Knoets. Komt u aan.

0: U bent het?
1: Wie?
0: De ambtenaar?
1: Van de... Ja, ik ben de Kroet. Jan de Kroet.
0: Jan de Kroet.
1: Jan de Kroet. Jan de Kroet. Dan ziet je huwelijk altijd goed. .nl.
0: Ja. Ja. Voorzichtig. Die meneer de Kroet.
1: Ja.
0: Volgens mij bent u al een tijdje onderweg, hè?
1: Ja, ik ben al even...
0: Voorzichtig. Denk op een trapje. Meneer de Kroet. Zullen we maar dan nu beginnen... Aan de ceremonie?
1: Ik ga gaan. Wat is er precies?
0: Nou, u zou toch een huwelijk sluiten?
1: Nou, nog.
0: Ja. Dat was toch... Hier, kijk. Ik ga u even voorstellen aan het bruidspaar. Hier zitten ze. Voorzichtig, pas op de orkestbak.
1: Natuurlijk. Waar gaan we heen? Waar gaan we gebeuren?
0: Hier zit het...
1: Waar zit het
0: bruidspaar.
1: Waar?
0: Dat is Mariette. En dat is Dirk. Meneer de Kroet, ik breng u even naar het katheder.
1: Ja, ik moet heel nodig. Dus ja. Heel fijn. Waar is het?
0: Hier.
1: Oh, dat is heel
0: kunt u zich hier aan vasthouden?
1: Oh, natuurlijk. En
0: dan laat ik u nu achter bij het bruidspaar.
1: Nee, ik ken die hele mensen niet, jongen. Ja.
0: Meneer de Kroet, u heeft het toch wel vaker gedaan?
1: Ja, maar niet meer doen.
0: Ik heb er alle vertrouwen in. Houd het alstublieft een beetje fijntjes. Het is een hele belangrijke avond voor hun. Ja?
1: Oké. Okay. Hallo, dames en heren. U zal denken, Marco, zo. Waar zijn we nou weer tegengekomen? Maar ik ben de ambtenaar van de burgerlijke... Waar zijn we in godsnaam in de gemeente Utrecht? En natuurlijk welkom aan het bruidspaar. En natuurlijk ook de... Alle tantes, ooms en nichten, vriendinnen en alles wat nog meer mee blijft eten vanavond. En natuurlijk ook welkom voor al jullie kinderen uit de vorige huwelijken. Zoals daar zijn Bernard, Constantijn, Laurentien, Floris, Friso, Mabel, Maurits, Friedrich. Die kennen ze zelf beter als ik, nietwaar? Ik ben tegenwoordig heel normaal als je kinderen meeneemt naar je huwelijk. En vandaag, Marieke, vandaag ben jij de bruid. Vandaag is de mooiste dag van je leven, Marieke. De mooiste dag van je leven. En voor jou, Dirk. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Hé, hey, maar het is Marieke en Dirk. Het is nu allemaal nog rozengeur en maneschijn. Jullie noemen elkaar nog de hele dag muisje, kuikentje, lammetje. Maar hoe langer je getrouwd bent... Hoe groter die beesten gaan worden. In het begin staat je eten op tafel. Half jaar later staat het in de magnetron. Ik hoef u niks te vertellen, meneer. U weet toch hoe dat gaat. Ben u de vader van de bruid? Nee. U zeker de moeder van de bruid. Dat jullie zo ver uit elkaar zitten. Tegenwoordig ook heel normaal, ze gaan trouwen, maar ze gaan net zo makkelijk weer scheiden ook. Bij mij in de buurt, achter mij woont ook een echtpaar, die ging ook scheiden. Ja, we gaan scheiden. Wat denk je, afgelopen zondag staan ze weer in de tuin met z'n tweetjes vrolijk houtjes te hakken. Ik zeg, gaat de scheiding niet door? Hij zei, ja, we zijn de meubels aan het verdelen. Ach, weet je wat het is een lopende bandwerk hier, weet je wel, Marieke, het is waar jij nou zit. Vorige week zat hier een bruidje, die kwam hier voor de vierde keer. Voor de vierde keer, en die was ook nog steeds maagd ook. Ik zeg tegen haar, hoe kan dat, hoe je nog steeds maagd is? Ja, mijn eerste man was een psycholoog. Die wou er alleen maar over praten. De tweede man was een gynaecoloog. Die wou er alleen maar kijken. De derde man was een postzegelverzamelaar. Ach, het huwelijk is een veilige haven, jongens. een veilige haven, geloof mij. Een huwelijk is een veilige haven waar twee scheepjes elkaar ontmoeten. Ik ben toevallig tegen een olietanker opgegaan. Ik heb mijn vrouw ontmoet in de dierentuin bij de apenkooi. De deur stond open. Wat een wonder dat wij getrouwd zijn. Maar zij wou niet met mij trouwen als ik dronken was en ik niet met haar als ik weer nuchter was. Gisteren loop ik met haar in het park, glijdt ze uit, slaat ze achter over het water in. Zij schreven: help, help, help. Ik zei: ho, ho, we hebben voor ons huwelijk afgesproken. We zouden geen oude koeien meer uit de sloot halen. Ja, zei ze, volgend jaar zijn we 25 jaar getrouwd. Hoe gaan we dat vieren? Ik zei: nou, wat dacht je van een mooie reis naar Bangkok? Zeg ze, meen je dat nou? Ik zeg, ja, ze is ongeweldig blij. Bangkok, 25 jaar, bam, wat moet dat wel niet worden als we 50 jaar getrouwd zijn? Ik zeg, dan kom ik je ophalen.
2: Tot zover dan André van Duin. Ik hoop dat jullie dit leuk hebben gevonden. We gaan even naar een speciale plaat, ook voor mijn collega Gert-Jan. De country van Keith Urban, To Love Somebody. En To Love Somebody kennen we natuurlijk niet. Iedereen kent het, denk ik wel bijna. Van de Bee Gees.

0: Jason Bagley.
1: Tot zover dan de uitvoering van Keith Urban, To Love Somebody. Kijk, de Bee Gees zijn ook prachtig, hoor, het nummer, maar dit is ook een zeer zo'n speciale uitvoering. En nog even een opmerking over datzelfde, over die artiest Keith Urban. Die was een tijdje getrouwd met Nicole Kidman. Nou, dat is ook wel heel bekend, Nicole Kidman, in de Amerikaanse wereld, mag ik rustig stellen. Goed, we gaan naar een kort bericht. Nou ja, kort bericht gaat. We gaan even naar Epe. Want zin in een actieve start van de dag. De boswachters van het Gelders Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 7 augustus een bijzondere ochtendwandeling door de natuurgebieden Majuba en Scherpenberg. Tijdens een ongeveer 3 uur durende excursie ontdekken deelnemers de geschiedenis van deze bosgebieden, die pas in 1920 werden aangeplant. Daarvoor bestond het landschap grotendeels uit uitgestrekte heidevelden. Sporen van de vroegere bosbouwers zijn nog altijd zichtbaar en vormen samen met de afwisselende natuur een prachtig decor voor een wandeling. De excursie begint om 9 uur. De deelname kost €6 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen €3. Donateurs van Gelders Landschap en Kastelen ontvangen korting op vertoon van een geldige donateurspas. De boswachter adviseert deelnemers stevige wandelschoenen te dragen. De wandeling is uitsluitend bedoeld voor volwassenen. Vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en reserveren kan via internet www.glk.nl. Dus die GLK is natuurlijk voor Gelders. Nou, Gelders, oké. En .nl/excursie. Dus even opnieuw. www.glk.nl/excursies. Nou, tot zover dan. We gaan naar een special. In dit geval is het Henk Wijngaard.
2: Lou FM Middagmatinee met de mini-special.

Tot zover dan de eerste twee nummers van Henk Wijngaard, 1993 en 2001. We gaan door naar informatie van vandaag, maar dan in het verleden. Het is 17 juli 1955. Disneyland opent zijn deuren in het Amerikaanse Anaheim. Het openingsfeest was ook op de televisie te zien. Kijkers zagen onder meer Walt Disney, de geestelijke vader van het park, en Ronald Reagan, die was toen nog acteur. 17 juli 1960. De Italiaanse wielrenner Gastone Mancini wint de Ronde van Frankrijk. 17 juli 1968. In Londen gaat de film Yellow Submarine van de Beatles in première. 17 juli 1969. De film Easy Rider met Dennis Hopper komt in de rollatie. Het wordt een cultfilm. En 17 juli 1969. De Noord Thor Heyerdahl geeft

Tot zover dan het eerste uur. Straks natuurlijk het nieuws, het weerbericht. En misschien nog wel ANWB-informatie, maar dan ook nog eens de botterschijf. En daarna ben ik terug. En we beginnen ook met een Franstalige plaat, maar dat hou ik nog als verrassing.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, als richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Zwolle voor Apeldoorn-Noord 10 minuten vertraging. En ook een lange vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein duurde er 20 minuten langer over. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, dit was een hele mooie uit 1963, maar we kennen natuurlijk ook, wat ik net de reactie krijg van Chris, Willeke Alberti met Spiegelbeeld. Dit is 63, en Willeke ook zo'n beetje, maar ik heb straks een andere gevonden. Dat heet, ik moet even kijken, George Jones, Tender Years, maar dat is 1961 en dat is ook eigenlijk een vertaling dus van het Spiegelbeeld is de vertaling. Goed, dit hebben we gehad.
1: Lou FM middagmatinee met een instrumentaaltje.

0: Misschien hebben jullie het herkend. Het is het nummer van Buddy Holly. It Doesn't Matter Anymore. Dus van de CD of LP Hank Marvin Plays Buddy Holly. Nou, dat is ook weer een leuke nummer, zou ik bijna zeggen, van de Buddy Holly. Maar dat in een andere uitvoering. We hebben weer een bericht, want het gaat over de gemeente van Elburg. Gemeente, politie, openbaar ministerie en jongerenwerk kunnen voortaan beter informatie delen over problematische jeugdgroepen. Toch is er op dit moment geen overlastgevende jeugdgroep in Elburg die onder de regionale aanpak valt. De nieuwe werkwijze kan wel worden ingezet op plekken waar regelmatig jongerenoverlast voorkomt. Zoals bij het winkelcentrum De Vrijheid. Elburg heeft samen met Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek een convenant ondertekend voor de aanpak van problematische jeugdgroepen. Daarin staat hoe de gemeente politie, OM en jongerenwerk signalen delen, situaties beoordelen en samen bepalen welke aanpak nodig is. Ook jongerenwerk van Stichting Wiel maakt deel uit van deze samenwerking. De belangrijkste verandering is dat de betrokken organisaties relevante persoongegevens beter kunnen delen binnen de geldende privacyregels. Daardoor kunnen zij sneller een gezamenlijk aanpak opstellen als er sprake is van problematisch groepsgedrag. Gemeente, politie en justitie werken al samen. Toch was er een apart convenant nodig omdat hierin specifieke afspraken zijn vastgelegd over jeugdgroepen en het delen en beoordelen van informatie. Op dit moment is er in Elburg geen overlastgevende jeugdgroep die onder de regionale groepsaanpak valt. Nou, dat betekent niet dat er nergens jongerenoverlast is. Maar goed, tot zover dan dit bericht. We gaan naar een special weer, want de eerste special hebben we gehad van Henk Wijngaard. Maar ik was net een beetje te snel, want het was Creedence Clearwater Revival. Daar komt ie.
1: Lou FM middagmatinee met de mini special.

Het was voor de Creedence Clearwater Revival 1969 met Colin Fields. Maar ditzelfde nummer kennen we natuurlijk ook weer van de Beach Boys. Goed, volgende bericht gaat over Nijkerk. De gemeente legt een regenboogpad aan bij station Nijkerk. Nijkerk. Met het pad wil de gemeente laten zien dat iedereen welkom is, zichzelf moet kunnen zijn. Het initiatief volgt op een motie die de gemeenteraad in 2025 aannam. De gemeente onderzocht de afgelopen periode verschillende locaties, waaronder het gebied van de gemeentehuis, de rotonde, bij de Frieswijkstraat en de Kallenbachstraat in het centrum van Hoevelaken. Uiteindelijk is gekozen voor een pad bij het station. Het wordt nadrukkelijk geen regenboog-zebrapad. Volgens de gemeente is daarvoor gekozen om risico's voor de verkeersveiligheid te voorkomen. Ook zijn de aanleg- en onderhoudskosten van deze locatie lager dan bij een alternatief. De gemeente onderzoekt nog wel bij de herinrichting van het centrum van Hoevelaken ruimte is voor de regenboogpad. De aanleg van het pad bij het station begint al snel. De werkzaamheden staan gepland voor de week van 24 augustus. Omwonenden zijn hierover inmiddels per brief geïnformeerd. Mocht je geïnteresseerd zijn in dit verhaal, wat langer is, ja, de VRMG-website. En dan kies je voor Nijkerk. En in Nijkerk krijgt regenboogpad bij station. Dus dat is het verhaal. We gaan naar een hele mooie weer van Creedence Clearwater Revival.

eerste drie nummers die waren uit 1969, maar deze iets later, 1972, van het album Mardi Gras, Someday Never Comes. Van Nijkerk, dat we net hadden, gaan we weer even naar Oldebroek, want het boerderijmuseum in Oldebroek staat op 8 augustus opnieuw in het teken van jaarlijkse oogstfeest. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste traditie op de Noord-Veluwe en biedt bezoekers een dag vol nostalgie, demonstraties en activiteiten voor jong en oud. De organisatie heeft opnieuw een uitgebreid programma samengesteld waarin het boerenleven vroeger centraal staat. Bezoekers kunnen genieten van oude ambachten, historische landbouwmachines, trekkers, demonstraties van een traditionele dorsen met een dorskast en dorsstok. Ook het maaien met zicht wordt in ere gehouden. Met de zicht, ja. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder een grote traptrekkersbaan en weiland surfen achter paarden. Daarnaast is er ook een veekeuring waarbij koeien, ponies en schaap worden beoordeeld en prijzen te winnen zijn. Op het terrein zijn marktkramen met streekproducten en andere artikelen te vinden. Ook ontbreekt het niet aan eten en drinken. Bezoekers kunnen dan onder meer genieten van ouderwetse kruidmoes en, ja, wat hebben we nog meer, versgebakken spekpannenkoeken. Verder staat het traditionele erfhuis met een verkoop. En werk onder smid en tinnengieter en passende muziek op het programma. Daarmee belooft het oogstfeest opnieuw een sfeervolle dag te worden met de agrarische geschiedenis van de Noord-Veluwe volop tot leven komt. De dag begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. En de kinderen betalen niets van 0 tot 4 jaar. En 5 tot 12, €4. En volwassenen €7,50. En met een museumjaarkaart €2. En parkeren naast de boerderij €3. Nou, tot zover deze volledige informatie. We gaan naar een hele mooie plaat van Jim Reeves samen met Patsy Cline. We belanden in 1961.

Ja, ik wist niet dat Patsy Cline ooit eens een keer met Jim Reeves heeft gezongen. Maar ja, het is ook zo lang geleden, 1961. In het begin van het eerste, van het tweede uur draaide ik dus de Franse versie van Spiegelbeeld. Ja, 63 zou die Fransman zijn geweest met Johnny Holiday. Maar zou dit nou de originele zijn van George Jones? Het is 1961 en het heet Tender Years.

is toch wel een hele mooie compositie geweest. Want ja, verschillende mensen hebben het in een andere taal gezongen. En natuurlijk ook onze Willeke Alberti in 63. We gaan weer naar een berichtje uit Nunspeet. Want medewerkers moesten direct naar buiten. De hulpdiensten rukten massaal uit en de fabriek werd tijdelijk stilgelegd. Maar wat ging er nou precies mis tijdens de zuurincident bij Nestlé in Nunspeet? Volgens de Nestlé-woordvoerder Anja Piron ging het niet goed tijdens de spoelproces. Salpeterzuur werd in de fabriek gebruikt als reinigingsmiddel. Tijdens het proces kwam het water terecht in een vat met het zuur. Het vermengde water stroomde daarin in het interne rioolsysteem van de fabriek. Na het incident trak bij Nestlé direct het interne veiligheidsprotocol in werking. De medewerkers die aan de kant van het incident werkten, verlieten het gebouw en verzamelden zich buiten op een veilige plek. Pieroen zegt dat de medewerkers op zulke situaties zijn voorbereid. Ook burgemeester Celine Blom zag dat het personeel rustig bleef. Ze zijn hierop getraind en wachten buiten totdat ze weer naar binnen mochten, vertelde zij ter plaatse. Nou, de medewerkers waren dus wel erg geschrokken. Nou, dat kan ik me best inderdaad voorstellen. We gaan naar een instrumentaaltje.

Van een panflight belanden we weer bij de Four Seasons. Dat allemaal uit 1963. Walk Like a Man. We gaan naar het Veluwerand meer informatie. Want een aantal inwoners uit Ermelo en Harderwijk hadden een valse e-mail ontvangen van het onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. Bij de gemeente laten weten dat het niet van de gemeente afkomstig is. Vermoedelijk gaat het weer om phishing mail. Bij phishing proberen criminelen via e-mails, sms, WhatsApp, QR-codes of telefoontjes uw gegevens of geld te stelen. De Rijksoverheid adviseert nooit te klikken op links in een e-mail, sms, WhatsAppje of een QR-code als u dit niet vertrouwt. Daarnaast raden ze aan om de fraudehelpdesk te raadplegen. Ook in de gemeente Oldenbroek ontving een aantal inwoners onlangs eenzelfde valse e-mail. In de e-mail lijkt het alsof de gemeente vraagt naar de mening van inwoners over energiekosten. Dit is niet het geval. De gemeente adviseert inwoners alert te zijn op de berichten waarin wordt gevraagd op links te klikken of per persoonlijke gegevens in te vullen. Klik dan niet op de link, vul de enquête niet in en verwijder het bericht uit je inbox. Terwijl je of een e-mail echt van de gemeente komt, neem dan contact op met jouw gemeente. Tot zover, we gaan even naar een hele andere zanger, want die hebben we natuurlijk nog niet gehad. Dat hoef ik niet elke week, dat zou weer te veel worden. Muziek uit de West Side Story uit 1962, maar niet de originele cast, maar Andy Williams.

Zo zagen we dan de versies van Andy Williams uit de West Side Story Maria. We hebben er nog eentje van Andy Williams, Nooit op Zondag. Die kennen wij natuurlijk ook wel volgens mij van Mika Telkom, dacht ik. Goed, Never on Sunday, maar dan in het Grieks door Andy Williams.

Dus we hebben alweer een verschillende talen plaat gehad. Ook Grieks hebben we nooit zoveel, maar in ieder geval Andy Williams. Het kleine laatste bericht, het is volgende. Op zaterdagavond 25 juli worden vanaf 18 uur op de Vismarkt in Elburg de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse en andere grote meerdaagse wandeltochten feestelijk gehuldigd. Tijdens deze jaarlijkse traditie worden de wandelaars in het zonnetje gezet. Als blijk van waardering voor hun indrukwekkende prestatie, doorzettingsvermogen en enthousiasme. De huldiging is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op de zomerkalender van Elburg en biedt de familie, vrienden, belangstellenden de gelegenheid om de wandelaars een warm en welverdiend onthaal te geven. Tot zover dan het laatste bericht, want straks is Studio Elburg aan de beurt en niet Aad Withaar, maar mijn collega Bart van Dijk gaat dit waarnemen. Dus straks veel luistergenot bij Bart.

Tot zover dan middagmatinee tussen 12 en 2. En Bart straks tussen 2 en 4 met Studio Elburg. En van mijn kant nog een prettig weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler, 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een wegafsluiting op de N224 Veenendaal richting Zeist. Tussen Renswoude en Woudenburg is de weg dicht door een gesprongen leiding. Verder vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Op de A50 de andere kant op, richting Os, voor hetere 10 minuten oponthoud. Dan verderop op de A50, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog eens 20 minuten vertraging. Dan naar de A325, Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredoom 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens, voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
2: Ja, ja, inderdaad, blijf op de hoogte. Studio Elburg op de vrijdagmiddag, alleen niet met de vaste presentator Aad Withaar. Hij geniet vandaag van zijn laatste doordeweekse vakantiedag. Of die morgen en overmorgen zondag ook nog vrij is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Aad heeft vakantie. Dus dat betekent tot aan 4 uur zul je het met mij moeten doen. Blijf luisteren naar Lou FM.

welkom vanavond bij mij, oftewel heb je even voor mij. Welkom op de vrijdag muziekmiddag, Studio Elburg tot 4 uur. We hebben wat nieuwsberichten hier uit de regio, wat lokale berichtgeving en natuurlijk ook hele lekkere vrijdagmiddag muziek. Onder andere deze Starship and Nothing is Gonna Stop Us Now.

0: Starship, Nothing is gonna stop us now. Ja, hij was zojuist 2 uur lang op de radio. En met die hij, dan heb ik het over Ben Ransdorp, terug van vakantie. En de vrijdagmiddag matinee was er weer met het vertrouwde stemgeluid van Ben Ransdorp. En wat Ben betreft en de Lou. Aanstaande dinsdagavond, dan is hij weer op de radio. Ja, hier vanuit de studio. Helemaal nieuw voor mij op de vrijdagmiddag. Want normaal gesproken heb ik gezelschap op de woensdagochtend van Lammert, onze penningmeester. Maar die is er nu op de vrijdagmiddag ook. En nou, is aan de ene kant wel handig in verband met de reiskosten. Ik maak daar wel eens een grapje over. Maar Lammert, maak je geen zorgen, ondanks een extra dienstje van mij. Geen reiskosten extra inboeken, want Aad Witthaar zou het met mij verrekenen. Dus dan is dat ook weer geregeld. Niemand kan nog om Jannes heen. Al jarenlang zingt Jannes op elk tentfeest in het land. De volkszanger uit Drenthe bleef nu op zijn 53ste pas echt het hoogtepunt van zijn carrière. Hij verkoopt shows uit in Ahoy en stond gisteravond op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Hij is groter dan Frans Bauer. Doe maar. Op het platteland is Jannes al jarenlang net zo groot als Jeroen van der Boom, weet Nico Silvius, oprichter en eigenaar van Radio NL. Hij, Jannes dus, is groter dan Frans Bauer, al dus Jan Paparazzi van online radiostation Sterren NL. Jullie hebben jarenlang liggen slapen als media, is de conclusie van Jan Paparazzi. Want Jannes is een fenomeen, de koning van onze zender. Al zeker 20 jaar is hij een van onze meest gedraaide artiesten. Zo dadelijk horen we Jannes hier in de vrijdagmiddag, Studio Elburg. En dan horen we Jannes met Eleonora.
1: Bart van Dijk.

Jannes, en wat ik net voorlas, ja, dat staat in de Stentor van vandaag. Het mediagedeelte van de Stentor. En dat verhaal gaat nog even verder, want Jannes kreeg in 2001 landelijke bekendheid met zijn nummer Eleonora, het liedje wat we net hoorden, 2001. Maar volgens mij had hij daarvoor al Ga maar weg. Maar ja, weet ik ook niet helemaal zeker. Laat ik me met de huidige temperaturen daar ook maar niet al te druk over maken. Nergens voor nodig. Ja, Studio Elburg, dus niet met Aad, maar met ondergetekende. Tot aan 4 uur houden we elkaar bezig met muziek en info. Zoals ik net al vertelde, in de studio heb ik gezelschap van Lammerts, onze penningmeester. En als dat op de woensdagochtend het geval is, dan draai ik altijd een plaatje van de Volendamse Cats. Niet zozeer omdat Lammert daar zelf fan van is, maar zijn liefhebbende vrouw Willy en zijn zwager Willem. Ja, dat zijn Cats-fans, dus laten we dat dan nu ook maar doen.

0: de prik. Als Lammerts, onze penningmeester, bovenop zijn kantoortje zit. En ik ben ook hier in de studio. Dan is het gewoon, ja, tijd voor een plaatje voor de Cats. Ik zei het net al, voor zijn vrouw Willy en ook voor zijn zwager Willem. Want dat zijn echte Cats fans. Nou, speciaal voor hun tweetjes dus. De Volendamse Cats met Let's Dance. En mensen die Lammert wat beter kennen, dat is een gediplomeerd vierdaagse loper. En dan heb ik het niet over de avondvierdaagse, maar dan heb ik het over de Nijmeegse vierdaagse. Nou, daar kan het volgende bericht bijna naadloos achteraan. Want op zaterdagavond 25 juli, ja, dan is de Nijmeegse Vierdaagse alweer voorbij. Maar waarom noemen we dit bericht dan? Nou, op die zaterdag de 25 juli worden vanaf 6 uur op de Vismarkt in Elburg de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse en andere grote meerdaagse wandeltochten feestelijk gehuldigd. Tijdens deze jaarlijkse traditie worden de wandelaars in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun indrukwekkende prestatie, doorzettingsvermogen en enthousiasme. De huldiging is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op de zomerkalender van Elburg en biedt familie, vrienden en belangstellenden de gelegenheid om de wandelaars een warm en welverdiend onthaal te geven. Nou ja, 25 juli dus, 's avonds om 6 uur op de Vismarkt. Huldiging van diegene hier uit Elburg of uit de gemeente Elburg en misschien ook wel de omstreken. Denk niet als je ergens anders vandaan komt, wat verder hier van Elburg vandaan. En je komt er op de Vismarkt. Denk niet dat ze je wegsturen hoor. Maar houd even in de gaten. Zaterdagavond 25 juli vanaf 6 uur op de Vismarkt in Elburg. De huldiging van de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: Rutger van Barneveld, de zomerhit van dit moment. Hoewel discussie is gaande, is het nou Cheerio? Is dat de zomerhit van dit moment of nou, de zwoele zomernachten die we net hoorden? In ieder geval, nou weet je wat we doen? Draaien we Cheerio straks ook. Eerst wat anders. Bericht uit Zwolle, want een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden in Zwolle. Hij zou een zogenaamde fooiepotdief zijn die toesloeg bij kapperszaak Herdici aan de Assendorpenstraat in Zwolle. De eigenaresse van de kapperszaak deelde het incident direct in een appgroep met collega-ondernemers. Niet veel later verscheen de man in de wijnhandel. En had de fooiepot bij hem, daar wou hij mee betalen. Nou ja, de gealarmeerde politie die hield daarna de fooiepotdief aan.
1: Die

Ik had misschien dit liedje beter kunnen draaien net achter dat vierdaagse bericht aan van die huldiging. Oh, are you ready, boots? Start walking. Ja, of het ook zo makkelijk gaat met de Nijmeegse vierdaagse schoenen. Start walking en dat dan alles automatisch gaat. Kan me het bijna niet voorstellen. Het was Nancy Sinatra en these boots are made for walking. Ik luisterde vanochtend naar de muzikale ochtendspits met collega Dries Smit. Ja, ja, ook op de vrijdag. En toen hoorde ik deze. Ik denk, hey, die is leuk. Het is er eentje van Herman Lippinghoff.

Ja, ik vertelde het net al vanochtend ook in de ochtendshow bij collega Dries Smit. En nu ook op de vrijdagmiddag in studio Elburg. Oftewel de vrijdagmuziekmiddag, zoals we het ook wel hier noemen. Het was Herman Lippikoff nog een keer met Ver in de Bergen. De berichten die we tussen de muziekjes door hebben, kun je onder andere lezen op de website loumedia.nl. En zo ook het volgende bericht, want gemeente, politie, openbaar ministerie en jongerenwerk kunnen voortaan beter informatie delen over problematische jeugdgroepen. Toch, en dat is misschien wel goed om te melden, is er op dit moment geen overlastgevende jeugdgroep in Elburg die onder de regionale aanpak valt. Het kan natuurlijk zijn dat je daar anders over denkt en dat je andere ervaringen hebt hier in de regio, dat er geen overlastgevende jeugdgroep in Elburg is, maar het staat hier toch echt. De nieuwe werkwijze kan wel worden ingezet op plekken waar regelmatig jongerenoverlast voorkomt, zoals bijvoorbeeld bij winkelcentrum De Vrijheid. Zie, daar heb je het al. Elburg heeft samen met Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek een convenant ondertekend voor de aanpak van problematische jeugdgroepen. Daarin staat hoe gemeenten, politie, OM en jongerenwerk signalen delen, situaties beoordelen en samen bepalen welke aanpak nodig is. Ook jongerenwerk van de stichting WIEL maakt deel uit van deze samenwerking. De belangrijkste verandering is dat de betrokken organisaties relevante persoonsgegevens beter kunnen delen of zoals je wilt uitwisselen en dat allemaal binnen de geldende privacyregels. Daardoor kunnen ze sneller een gezamenlijke aanpak opstellen als sprake is van problematisch groepsgedrag. Gemeente, politie en justitie werkten al samen. Toch was een apart convenant nodig omdat hierin specifieke afspraken zijn vastgelegd over jeugdgroepen en het delen en beoordelen van informatie. Op dit moment, zoals ik net al zei, is er in Elburg geen overlastgevende jeugdgroep die onder de regionale groepsaanpak valt. Dat betekent niet dat er nergens jongerenoverlast is. Rond het winkelcentrum De Vrijheid, ik noemde het net al, zijn de afgelopen tijd bijvoorbeeld regelmatig meldingen gedaan van harde muziek, afval, hard optrekken met voertuigen en groepen jongeren die samenkomen. De gemeente benadrukt dat de nieuwe werkwijze ook op zulke locaties kan worden toegepast als de betrokken organisaties daar aanleiding voor zien.

0: skies.
1: Sommieux. En Dark Before the Dawn. Afgelopen zondag in Zwolle was de groep Ancora. Ja, ja, op de boot. En ja, ik had echt het idee om erheen te gaan. Alleen, er waren geen kaartjes meer. De boot was vol en ja, wie ik daar wel in de verte gezien heb, dat is Belinda Kenhaar. En mensen die al die Nederlandstalige zangers en zangeressen een beetje volgen, die weten dat Belinda Kenhaar natuurlijk, ja, ja, de partner is van een van de mannen van Ancora. Nou, kijk eens aan, ik zag er in de verte lopen. Ja, dus wat dat betreft was mijn zondagmiddag weer goed. Hier is ze op Blue FM in Studio Elburg, Belinda Kenhaar.

0: Belinda Kinnaar, en ik zei dus net, ja, ik heb er afgelopen zondagmiddag wel in de vette gezien en ja, is niks mis mee. Interieurverzorgster, die ook hier in de studio aanwezig is, drukdoende met de, nou ja, laten we het maar zo zeggen, de servicewerkzaamheden. Die zegt, nou Bart, ik dacht dat jij toch wel wat gewend was. Ja, ik ben ook wel wat gewend, maar zo af en toe, ja, dan knijp je de ogen niet dicht. Zullen we het daar maar ophouden? Het was Belinda Kinnaar en ja, ze zong over Dans met mij. De havenkade in Elburg wordt deze zomer op verschillende dagen tussen 12 en 6 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Komend weekend, en dat is al gauw, oftewel morgen 18 en overmorgen zondag 19 juli, wordt de kade voor het eerst afgesloten. Vanaf maandag 20 juli geldt dan de afsluiting vervolgens dagelijks en dat duurt tot en met zondag 16 augustus tijdens de bouwvak. Na die periode blijft de havenkade ook in de overige weekenden in augustus tussen 12 en 6 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De laatst aangekondigde afsluiting, ik zou zeggen, schrijf het even op in de agenda of maak een notitie op de kalender of waar dan ook. Gewoon een los briefje mag ook. Maar de laatste aangekondigde afsluiting van de havenkade is op zaterdag 12 september. En dat is een belangrijke dag, want dan worden in Elburg de botterdagen gehouden.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag.
2: 24 uur per dag.
1: Radio met glimlach. Loe FM.
3: Bart van Dijk.

0: Bruno Mars uit 2012 is alweer een hele tijd geleden. En dit liedje doet mij nog denken aan die tijd, 2012. Aan collega Theo van Mierlo, voormalig collega Theo van Mierlo, die moest toen van de toenmalige voorzitter, moest hij weer wat muziek draaien voor wat jonge lui. Want we moesten wat jongere luisteraars erbij hebben. En nou weet ik nog, als de dag van gisteren, toen draaide Theo onder andere deze plaat van Bruno Mars. So marry you. Nou, ik weet niet of Theo op dit moment ook nog luistert, maar zo zie je maar, Theo. Je zit nog steeds in mijn gedachten. En daar is niks mis mee. Ik had het zojuist over het bootoptreden in Zwolle van Ancora. Nou ja, laten we dan ook maar een liedje draaien van Ancora. Hier zijn ze met Calypso.
1: Ik droom van een reis met

Ancora met Calypso. Speciaal gedraaid voor Miranda. Ja, ik moest even denken, maar speciaal voor Miranda. Die is fan namelijk van Ancora. En heel een bijzonder fan van Patrick. Weet ik niet welke Patrick, maar... Maakt niet uit, meid. Speciaal voor jou was dit. Ancora met Calypso. En natuurlijk ook nog voor wat andere Ancora-fans. Onder andere Appie. Zo zie je maar weer. Het komt allemaal langs. Bijna het eind van het eerste uur van Studio Elburg. Zodat ik het journaal van 3 uur. Daarna de botten schrijf. En dan het tweede en laatste uur van vandaag. Van Studio Elburg. Op de vrijdagmiddag. De vrijdagmuziekmiddag. En blijf luisteren naar Lou F.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattermerbroek 7 kilometer file met een 10 minuten oponthoud. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Paco en Amor de Mis Amores. Ja, wat er net met me aan de hand is, dat weet ik niet. Nee, niet gaan denken. Niet denken, Jentje. Hij is druk met de interieurverzorgster, want die is hier ook even. We zaten net aan een kopje koffie, maar ik was helemaal de bottenschijf vergeten. Nou, weet je wat we doen? Gaan we nu luisteren naar de bottenschijf.
1: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Bottenschijf.

0: love you baby.
1: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
2: Ja, nou ja, dan is hij toch op de radio geweest, de Botterschijf. Want ik denk, laat ik het maar gauw even doen voordat ik een belletje krijg van de voorzitter van de Botterschijfcommissie. Nou ja, voorzitter, het is een voorzitter en die is vrij streng. Nou, Chris Cross Amsterdam wordt deze week gebotterd met My Oh My. Van harte welkom bij het tweede en ook laatste uur van Studio Elburg. Vandaag niet met Aad, maar je doet het met...
3: Bart van Dijk.

Ja, we hadden het eerder bij dat liedje van Rutger van Barneveld, de zwoele zomernacht, al over de zomerhit van het jaar. Nou, de Makkers met de zomerzon was ook een zomerhit. Begin van de jaren 70, toen zongen de Amsterdamse Makkers over de zomerzon. Zo dadelijk ook nog een verzoekplaatje voor de medewerkers bij de Kringloop hier in Elburg. Maar eerst deze nog van Dan Hartman.

Dan Hartman en Relight My Fire. Collega Ben Ronsdorp had het bij de vrijdagmiddag matinee er ook al over. Het incident bij de Nestlé in Nunspeet gisteren. En laten we het bericht er nog een keer bij pakken. Want een medewerker van de Nestlé is gisteren naar het ziekenhuis gebracht nadat het giftige en sterk bijtende salpeterzuur ontsnapte in de fabriek in Nunspeet. Het lek ontstond gisterochtend doordat er tijdens het spoelen per ongeluk water terecht kwam in een vat met salpeterzuur. Dit zuur wordt bij Nestlé voornamelijk ingezet als reinigingsmiddel om grote leidingen en tanks waarin voedsel of melk wordt verwerkt te spoelen en te desinfecteren. Uit voorzorg werd gisteren de fabriek ontruimd, wegen en rotondes in de omgeving werden afgezet. De impact op de omgeving viel gelukkig mee. Uit metingen van de brandweer kwam naar voren dat alle gevaarlijke stoffen binnen de fabriek zijn gebleven en er was geen gevaar voor omwonenden. Het hoofdgebouw van de Nestlé bleef nog wel even afgesloten, zodat de brandweer kon ventileren. De omgevingsdienst en het waterschap doen nog onderzoek om er zeker van te zijn dat er geen vervuild water in het openbare riool of in de natuur terecht is gekomen. Maar volgens de veiligheidsregio lijkt dat niet het geval te zijn. Nou, daar gaan we dan maar vooruit. Ja, voor diegenen die naar de donderdagmiddagmatinee hebben geluisterd van Jeanette, die heeft eventjes keurig uitgelegd wat salpeterzuur is. Dus ja, dat is geen fijn goedje. En als ik dan lees dat ze dat gebruiken als reinigingsmiddel om leidingen waarin voedsel of melk wordt verwerkt te spoelen en te desinfecteren. Nou, als ze dat dan met dat spul doen, ja, dan is het zeker zaak om dat goed na te spoelen. Maar ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Alleen wat er gisteren daar bij de Nestlé gebeurd is, ja, heel triest voor degene die het gedaan heeft. Maar het was te wijten aan een menselijke fout. Het is inmiddels 3:59, de vrijdag muziekmiddag. Daar luister je naar tot aan 4:00 nog. Straks ook van 4 tot 5 voor de liefhebbers van Duitsstalige muziek. De non-stop Duitsstalige klanken en dan vanaf 5:00 natuurlijk weer studio. Studio Tijdloos, ik wou wat anders zeggen. Nee, ik haal de boel een beetje door elkaar. Tijdloos met Willem Vlieger, de vrijdag editie van Willem zijn Tijdloos. Dus vandaar. Zoals ik net al zei, we gaan een plaatje draaien voor de medewerkers van de Kringloop. En dan niet alleen de vrijwilligers daarbij de Kringloop, maar ook de bezoekers. Nou, ik kwam de vorige week vrijdag achter vrijdagmiddag dat er ook in de Kringloop wordt geluisterd. Nou, speciaal voor de medewerkers en de aanwezigen bij de Kringloop is hier Justin de Wilds.

Jerry O. En Justin de Wild was dat. Was trouwens ook afgelopen zondag op de boot in Zwolle bij Ancora. Deze Justin de Wild. En hij werd hier op Blue FM gedraaid. Speciaal voor de vrijwilligers van de Kringloop. Maar natuurlijk ook de bezoekers van de Kringloop hier in Elburg. En voor hun werd dus gedraaid Jerry O. van Justin de Wild. Elburg 1055. Dit is Blue FM.

Phil Collins en The Groovy Kind of Love. Hier op Lou FM. Ja, bij het artikeltje eerder in Studio Elburg over Jannes. Toen werd al de naam Zwarte Cross genoemd. En ja, het is momenteel 4 dagen helemaal losgaan in de Achterhoek. Muziek, theater, motoren, spellen, stunts, lekker eten en drinken en zon. Meer hebben veel mensen niet nodig om lekker te genieten. De 28e editie van de Zwarte Cross is gisteren begonnen. Tot en met zondag is het 4 dagen groot feest in de Achterhoek. Het evenement is net als vorig jaar uitverkocht met in totaal 277.000 bezoekers. De Zwarte Cross is daarmee het grootste motocross/muziekfestival van Nederland.

Hoi, Dana Winner en de Balalaika's. Er wordt dit weekend hard gereden met Formule 1 auto's op Spa-Francorchamps, oftewel in België. Max Verstappen en Red Bull Racing hebben voor een verrassing gezorgd tijdens de eerste vrije training. De viervoudige wereldkampioen, Max Verstappen dus, was namelijk de snelste op het circuit van Spa-Francorchamps. Alleen de coureurs van Ferrari scheiden Verstappen en teamgenoot Isaac Hadjar, die als vierde eindigde. Met flink wat voorzorgsmaatregelen en een hoop vragen over zijn toekomst begon Verstappen aan zijn weekend. Red Bull Racing heeft de zogeheten Macarena-vleugel van de bolide verwijderd en is teruggegaan naar de originele achtervleugel. Het kost wat topsnelheid op de rechte stukken, maar het moet de coureurs van Red Bull veilig houden. Red Bull werd echter niet langzamer van deze keuze. De coureurs van de Oostenrijkse renstal waren vanaf het begin van de training competitief op het circuit van Spa-Francorchamps. Verstappen en teamgenoot Isaac Hadjar, die wegens een motorwissel achteraan zal starten aanstaande zondag, reden de concurrentie in het eerste uur op grote achterstand. Ferrari bleek uiteindelijk de grootste concurrent te zijn en dichtte het gat met nog een kwartier op de klok. Lewis Hamilton en Charles Leclerc wipten met hun laatste pogingen over Hadjar heen. Beide Ferrari-mannen konden echter niet tippen aan de tijd van Verstappen. De Nederlander, die al drie keer won op het Belgische circuit, noteerde een onklopbare tijd van 1.47,070. Daarmee eindigt Verstappen voor het eerst dit seizoen op de eerste plek na een vrije training. Het is nu aan Red Bull om deze voorsprong te behouden. En waar was Mercedes deze training? Nou, de leiders in het kampioenschap hadden het zwaar op Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli en George Russell kwamen respectievelijk niet verder dan de zesde en achtste tijd.

Tien voor over half vier, wat zeg ik? Tien voor, nee, het is bijna tien. Over half vier, je luistert naar de OFM. Tot vier uur nog, Studio Elburg. En blijf luisteren. Recordwarmte in de eerste helft van de zomer. Temperatuur bijna 3 graden hoger dan normaal. Wat is dat nou? Nou, vertel het. De eerste helft van de zomer is achter de rug en recordwarm geweest. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 19,5 graden, terwijl die normaal 16,9 graden bedraagt. Ook was het een stuk zonniger dan in andere zomers. Het was de heetste juni ooit gemeten, niet alleen in Nederland, maar ook in West-Europa. De hitte bereikte een hoogtepunt op 24 en 26 juni, toen een recordtemperatuur van 39,4 graden werd gemeten in L, de warmste junidag ooit. Daarnaast evenaarde Nederland de eerste regionale superhittegolf ooit in juli. De 40ste officiële hittegolf in de beeld telde uiteindelijk 12 dagen, oftewel een record voor juni. Nou, momenteel zitten we in juli en ook juli verloopt tot dusver zeer warm, met een temperatuur in de beeld die elke dag opliep naar 20 graden of meer. Op 9 dagen werd het zelfs zomers warm met minstens 25 graden. Gemiddelde temperatuur over de eerste julihelft is 20,3 graden en daarmee staat deze periode sinds 1901 op de 7e plaats. Normaal ligt de temperatuur in deze periode van het jaar rond de 17,7 graden.

0: de tijd.
1: Ja, Suzanne Freek, dit is alweer een plaatje van een poosje geleden. Nou ja, een poosje geleden. Ja, 2 jaar geleden. Verleden tijd, Suzanne en Freek. Zo dadelijk, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Een berichtje over een kersttour. Nou, wat dat inhoudt. Ik ben heel benieuwd, maar eerst deze nog. Aswad hier op Lou FM. En de

Als wat, en don't turn around. Ik zei het net al, het volgende bericht gaat over een kersttour. En ja, ik zat te denken, moeten we dan ook een kerstliedje erachteraan draaien? Nou, laten we dat nog maar niet doen. Nog een beetje te vroeg, maar het bericht kunnen we best meepakken. Het gaat over de kersttour van Garis Music. En die doet 4 plaatsen in de regio aan. De kaartverkoop voor de kersttour van Garis Music is gestart. De tour doet in december onder meer Elburg, Zwolle, Harderwijk en Dronten aan. Optredens maken deel uit van een landelijke reeks kerstconcerten. Tijdens de concerten brengt het gezelschap onder leiding van Giel Naber een programma met christelijke kerstmuziek. Luisterliederen en bekende kerstliederen worden afgewisseld met samenzang en persoonlijke verhalen. De muzikale begeleiding is in handen van een live band. De eerste concert in de regio is op donderdag 10 december om 8 uur bij de Zandverhalen hier in Elburg. Als je denkt, nou, dat was zo mooi, daar wil ik nog wel een keer heen. Op vrijdag 18 december volgt er dan om 8 uur een optreden in de Verrijzeniskerk in Zwolle. Als je er dan nog niet genoeg van hebt, op maandag 21 december om 8 uur een kerstconcert in de Regenboog aan het Biezenplein in Harderwijk. En als je dan helemaal denkt, nou ik wil er nog een keer heen, woensdag 23 december wordt het 's avonds om 6:30 die regionale reeks afgesloten met een kerstnachtconcert in de Meerpaal in Dronten. Nou, je hoeft natuurlijk niet naar alle 4 toe, maar je kunt ook gewoon naar 1 van de 4. En dan hier in Elburg lijkt me dat het handigste. Donderdag 10 december om 8 uur bij de Zandverhalen in Elburg.

Franka Folter en het is nog niet te laat. Bijna het eind van deze aflevering van Studio Elburg. En ook meteen mijn laatste bijdrage aan drie keer Studio Elburg. Ik heb het als vervanger van collega Aad Witta, de vaste presentator van Studio Elburg, met plezier gedaan. Aad, ja jongen, nogmaals graag gedaan. En als er weer wat is, gewoon eventjes contacten en dan komt dat goed. Met andere woorden,

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Op de A28 Utrecht richting Zwolle. Voor Nijkerk 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 25 minuten vertraging. En tot slot de N224 Zeist richting Veenendaal. De weg is dicht tussen afrit Maarn en Renswoude en dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: als Achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Verder oponthoud op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort West en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere, voor op 1 Nes, 10 minuten vertraging. En tot slot op de A28 Amersfoort richting Zwolle, gebeurde eerder bij Harderwijk een ongeluk. De weg is weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, wat een mooi begin, hè? Ja. Alleen, ja, de tekst schrijft niet helemaal op. Kiss and say goodbye. Nee, we gaan lekker beginnen met Tijdloos bij uw eigen lokale omroep. Elburg. En dit was dan natuurlijk de KLM-schijf van deze week. Met dan van het jaar 1976. De Manhattans met Kiss and say goodbye. Dat was ook de allereerste hitnotering voor de Manhattans. In de Nederlandse top 40 in het jaar 1976. Een hele mooie plaat, meen ik serieus. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 17 juli. En alle andere muziek die we draaien is gewoon lekker tijdloos. En we gaan naar een plaat van Roy Orbison, The Black and White Night. En dat was een live concert toen de tijd van Roy Orbison met Jackson Brown, Elvis Costello ging daar mee, Bruce Springsteen. Jerry Souder, Bonnie Raitt en ja, Tom Waits en Jennifer Warnes ding er ook nog mee. Kerry Lang ding er ook mee, die zingt nog een soloplaat. Maar denk nog niet dat ik er allemaal uit het blad over doe. Nee, want daar heb ik de foto van de cd heb ik hier onder staan. En daar staat alles op, anders dat kan ik allemaal niet onthouden. Nee, dat is makkelijk zat. Maar The Black and White Nights, Oh Pretty Woman.

0: Dank je.
1: Pretty Woman van Roy Orbison, dit keer live in de Black and White Night. Ja, vanmiddag om 2 uur heb ik veel lekker mijn vakantie gekregen. Ja, 4 weken lang lekker vakantie en dan kan ik doen later wat ik zelf wil. Ja, wat harder gaat, dat is een mooie tijd. Ik moest van de week aan deze plaat denken. The Holiday van de Bee Gees.

Chad en Jeremy, A Summer Song. Ja, we gaan lekker een plaat luisteren van de Gentry's.

Single uit het jaar 1964, de Blues Busters met You're the One. En we gaan naar 1976. De LP van Neil Diamond, Beautiful Noise. Ja, die komt nummer 1 te staan in de LP Top 50. Hij blijft dan liefst 7 weken staan op de eerste plek. Neil Diamond, yeah, what a beautiful...

Ja, mooi hè. Ja. Yeah. Salomon King met See Where's My Ring. En dat rijmt trouwens ook nog. Maar ja, bekend geworden door Salomon King. See Where's My Ring. Maar Roy Orbison was de eerste die deze plaat op... Ja, deze plaat heeft opgenomen, laat ik dan zo stellen. Heeft het niet van me niet op single uitgebracht. Nee, het staat me niet voorbij. Maar dat was ook 1962. Twak er nog ineens, nee. Maar ja, Salomon King. Hele mooie plaat. That will be the day. Hier is Buddy Holly.

Elvis Presley, can't help falling in love with you. In de MGM Studios in Hollywood voor op 17 en 18 juli 1951 de beroemde regenscène voor Singing in the Rain met Gene Kelly opgenomen. Na deze opname is acteur-danser nog dagenlang verkouden. Gene Kelly speelt in deze bioscoopfilm Don Lockwood's Singing in the Rain. Hij moet erop gaan komen.

Nou, ik denk dat dat een begin van de van die film. En dat is niet zo wat de bedoeling was. Moet ook gewoon lekker nog ingezongen worden. Sing in the Rain. Dit keer hopelijk in de uitvoering van Gene Kelly.

Engelbert Humperdinck, ja, release me, ja, bevrijding. Precies een jaar nadat aan de bouw is begonnen, wordt op 17 juli 1955 in Anaheim in Californië de eerste Disneyland geopend. Op deze openingsdag wordt een groot gala rechtstreeks op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Nou, dat was de afspraak. Het moest ook op 17 juli klaar zijn, anders dan zag die Amerikaanse televisie ergens vanaf. Volgens mij ook dan financieel. Maar in ieder geval, dat was wel de afspraak. Gasten zijn onder andere eigenaar Walt Disney, Bob Cummings, de jarige kindervriend Art Linkletter en Ronald Reagan. Wat hij er moest doen, of hij misschien de ambassadeur was van het land, ik weet het niet. Het eerste jaar trekt Disneyland ruim 4 miljoen bezoekers. We gaan naar de allereerste film. Dat was 1935, als ik het goed heb. Snow White and the Seven Dwarfs.

Ja, uit de allereerste tekenfilm die Walt Disney uitbracht in 1937. Die was dus de titelsong van waar de film mee begon. Laat ik het dan zo stellen. En dan even gaan we eruit met een jazzplaat. Want op 17 juli 1954 wordt in een casino in Newport in de Amerikaanse staat Rhode Island het allereerste Newport Jazz Festival georganiseerd door de jazzpianist George Wine. Eddie Condon en zijn band openen 's werelds eerste jazzfestival met Musket Ramble. Ik heb hem in de uitvoering van Martin Dean. Tot na de klok van 6 uur.

0: land.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarmee kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne

0: en valt intussen ook de Russische olieindustrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, die zegt een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Ja, we begonnen met Turnaround en Start Again. Ja, het tweede uur van Tijdloos. En ja, dit was de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Esten, beheerder van de Facebook-site The Cat Forever. En hij zocht eruit Turnaround en Start Again. Toen werd uitgeschreven door de Greenaway en Cook. En ja, dat was een plaat die later op LP is toegevoegd, op CD is toegevoegd. Maar die stond nog niet op een LP toen de tijd uitgebracht. Nee, het was een LP, The Cats, die toen uitkwam, maar daar stond deze plaat nog niet op. Maar op de CD staat, de CD van The Cats, met die naam dan, daar staat Turnaround, staat er uit. Again is daar bijgevoegd. En op die LP staan, ja, Lia staat erop, Lies, oh zo mooi, Anonymous Mr. Brown, ook zo'n hele Daybreak, mag er ook, Wyatt on Diaz, I Gotta Know What's Going On, ook mooi. Ik heb gekozen, heel makkelijk, ik heb van de B-kant van die van Turnaround en Start Again, van die single, de B-kant genomen. En er is een plaat toen tijd geschreven door Kees Veerman, Remember the Good Times.

Remember the Good Times van The Cats. En ik zit net op de Facebook van The Cats Forever te kijken. En dat is een bericht van Rienk Mollema. En dat is een toen de tijd, dat was het 2014 volgens mij. Maar in ieder geval maakt niet uit. Is, het complete werk van The Cats is uitgebracht. 19 LP's zijn er toen uitgebracht. Ja, LP's op CD werden die uitgebracht. En die werd toen te koop gezet. Ik heb toen gelijk tegen Bart van Dijk gezegd, nou, ik ga ze bestellen. Ik weet niet of jij ze wil hebben. En Bart die heeft, heeft toen ook die CD-verzameling van The Cats gekocht. En er waren er geloof ik 1000 met ervan gemaakt. En ik heb die van mij nog altijd boven liggen in verpakking. Ik heb hem nog nooit opengemaakt. Maar nou staat er een bericht van Rienk Mollema. Die heeft hem na al die jaren heeft hem eindelijk gevonden. Of gekocht kunnen kopen, laat ik zo stellen. Ja, op Facebook of op, hoe heet dat daar, de Marktplaats. Daar staan ze wel eens te koop, maar dan gaat het over €200. En toen zei het, nou, volgens mij 50 of 60 of €70 voor betaald voor het hele complete werk. Maar ja, nu zijn ze gewoon, worden ze gewoon, ja, er werden maar 1000 van gemaakt. En ja, nou is het €200. En, maar er staat ook een bericht bij van een man die had er nog 10 van die boxen in huis. Ja, het zou best kunnen, maar ik kan het eigenlijk niet geloven. Maar ja, dan moet hij dat de fans van de Cats, die willen ze dat allemaal zo graag hebben, dan moet hij dat misschien wel voor een hele geschikte prijs aan die mensen verkopen. Want ja, een Cats-fan en die boxen gewoon 10 boxen nog gewoon in huis hebben liggen. Vind ik jammer, ja. Paul Anka, Benzon, Little Girl.

Johnny Cash, Teddy Sing Bass. Ja, Will the Circle Be Unbroken? Dit kan er ook voor en dat is ook een plaat van met dezelfde melodie. Alleen dit is een andere titel. De Amerikaanse jazzzangeres Billie Holiday overleed op 17 juli 1959 in kamer 6A12 van het Metropolitan Ziekenhuis in New York. Ze is op 7 april 1915 in Baltimore geboren als Eleanor McKay. Als Billie Holiday in Harlem als nachtclubzangeres werd, wordt zij door de orkestleider Benny Goodman ontdekt. Met haar markante, enigszins rauwe stem ontwikkelt zij een eigen stijl. Volgens kennis heeft Billie Holiday tussen 1935 en 1943 haar beste materiaal opgenomen. Bekende klassiekers van haar zijn God Bless the Child, Summertime, The Old Devil Called Love. Het trieste leven van de aan heroïne verslaafde Billie Holiday is 1972 verfilmd in The Lady Sings the Blues. Diana Ross speelt de hoofdrol. U2 heeft de song Angel of Harlem aan Billie Holiday opgedragen. En in 1986, 27 jaar na haar dood, wordt zij postuum geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame. Billie Holiday mocht slechts 44 jaar worden. U2, The Angel of Harlem.

Cliff Richard met Living Doll. En we gaan naar 1998. Want een live album van John Fogerty wordt uitgebracht. Premotion. En ja, John Fogerty heeft een hele tijd geen live muziek van The Green Sleepwell Revival uitgebracht. Tot collega's als... hoe heet die mannen weer? Ja, ik kan even... George Harrison was erbij en... nog meer artiesten die waren bij live optreden. Die zeggen van, jongen, dat moet je een keer live zingen. En dat wou hij niet doen. En toen heeft hij toch, na lang aandringen, heeft hij er gewoon weer oude muziek van de Creedence Clearwater Revival heeft hij weer gezongen en ook live uitgebracht. En op de LP Premotion uitgebracht. John Fogerty. En op 7 juli 1998 stond deze plaat LP No Rain in Zweden. Ja, Fortunate Son. En er komt er nog één naar.

The Traveling Man, dit keer in de uitvoering van John Fogerty. Ja, mooi. Wat gaan we doen? We gaan naar 1961, want Buttered Popcorn is de eerste single van The Supremes die op 17 juli 1961 door Motown Records wordt uitgebracht. Het wordt geen hit. Het trio is in 1959 door Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard opgericht als de Pre-Mets. In 1960 maken zij voor Lupine hun eerste plaatopname. Als ze bij Motown onder contract komen, wordt hun naam veranderd in de Supremes. Your Heart Belongs to Me is op 11 augustus 1962, ik was een week oud, de eerste single van de Supremes die in Billboard Top 100 genoteerd staat. Hij blijft op 95 steken. Nee, ik heb gewoon een hit genomen van de Supremes. I Hear a Symphony.

Dale and Grace, I'm leaving it all up to you. Ja, we hadden in Amerika, het weet ze wat heet. Volgens mij was de eerste hit die ze hadden in 1963 in Amerika. En het werd gelijk nummer 1 in Amerika. En in Nederland kwam deze plaat tot nummer 4 in de toenmalige hipparade die we hadden in 1963. Bij Decca Records wordt op 17 juli 1964 de single The Crying Game van Dave Barry uitgebracht. Op de B-kant staat Don't Gimme No Lip. Beide liedjes zijn op 23 juni 1964 in Londen opgenomen. The Crying Game bereikt de 5e plaats in de Britse hitparade. In ons land is deze single van Dave Barry geen commercieel succes. Nee, dat zal 1965 heel wat anders zijn. The Crying Game.

Chubby Checker, lovely, lovely. En de Rolling Stones, die treden op 7 juli 1964 op in de Joe Loss Show. Zij spelen It's All Over Now, If You Need Me, Confession the Blues, Carol en Mona. Het radioprogramma wordt uitgezonden op de Light Program van de BBC. Joe Loss richt in 1929 een dansorkest op, waarmee hij voor de Tweede Wereldoorlog vanuit de Astoria Ballroom in Londen radio-uitzendingen verzorgt voor de BBC. Vera Lynn heeft als zangeres haar debuut gemaakt bij de Joe Loss Orchestra. Ik ga naar de Rolling Stones, If You Need Me. If you-

You Better Be Home Soon van Crowded House. En afkomstig van het album Temple of Love Man, wat in 1988 werd uitgebracht. En in Australië, in het eigen thuisland, stond deze plaat 2 weken nummer 1 in de LP. Top 50 van Australië, laat ik zo stellen. We gaan naar een andere LP, Faster Than the Speed of Night. Van de zangeres die vorige week op 75-jarige leeftijd is overleden. We hebben het over Bonnie Tyler. En een van de platen die op die LP staat, is toen de tijd geschreven door Jim Steinman. Je weet wel, verantwoordelijk voor de teksten van Meatloaf, van Bad Out of Hell. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de teksten of de muziek van The Total Eclipse of the Heart. Hier is Bonnie Tyler.

I'll be looking for freedom van David Hasselhoff. En David Hasselhoff mag vandaag zijn 74e verjaardag vieren. Ja, heb ik hier optreden gedaan bij André Rieu op, in Maastricht. En dat vond ik hem niet horen. Maar dat was speciaal volgens mij voor de Duitse bezoekers. Want hij, in Duitsland is hij nog steeds heel erg beroemd. We gaan eruit met een gospelplaat van Elvis. He knows just what I need. Tot de nachtklok van 7 uur. Maar...

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe

0: Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij het laatste uur van Tijdloos tussen 7 en 8. En ja, in de vorige uur hadden we dus over Bonnie Tyler en dat James Steinman ook twee songs van haar in ieder geval geschreven heeft. Total Eclipse of the Heart. En nog een andere plaat, maar die kan ik zo, weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval Total Eclipse of the Heart, James Steinman geschreven. En toen kwam, ja, kwam toch weer op Bad Adam wel. Ik dacht, nou, dan gaan we eens een keer beginnen met Paradise by the Dashboard Light. En dan kan ik een mooie 8,5 minuut even rustig iets koffie drinken. En even een koekje eten. En nou ja. Dus wat heb ik hier dan in de tussentijd heb ik dat gedaan? Paradise by the Dashboard Light. Heerlijk. We gaan naar 1965, want door de Britse commerciële omroep ABC wordt op 7 juli 1965 de 200ste aflevering van Thank You Lucky Stars uitgezonden. Presentator Jim Dale haalt herinneringen op met zijn collega's Brian Matthew en Pete Murray. Daarnaast zijn er opnames te zien van Kenny Ball en Yes Man, de Dave Clark 5, Mark Sarney, The Searchers, Helen Shapiro, Dusty Springfield en ook nog The Beatles. Ja, de nieuwe filmclip van de nieuwe film van The Beatles. Ja, dat is natuurlijk 1965. Is dat Help? Maar ik heb gekozen voor The Dave Clark 5 en met Glad All Over en Dusty Springfield met I Only Want To Be With You. We beginnen met The Dave Clark 5.

I only want to be with you, Dusty Springfield. En Papa's Got a Brand New Bag van James Brown. Brown komt op 17 juli 1965 binnen in de Billboard Top 100. Bij de achtste plaats is deze single voor Mr. Dynamite zijn allereerste top 10 notering in de Billboard Top 100. Van Papa's Got a Brand New Bag worden meer dan 2 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten verkocht. De single levert James Brown een Grammy Award op.

Cosa della Vita van Eros Ramazzotti. En daar stond op de LP Tutti Story, die in 1993 werd uitgebracht. En hij kwam in de Nederlandse LP Top 50 met die nummer 1. Wat gaan we doen? We gaan naar 1968, want in Pavilion Theatre in Londen gaat op 17 juli 1968 Yellow Submarine, de tekenfilm van de Beatles, in première. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr zijn zelf bij deze voorstelling aanwezig. Het scenario van Yellow Submarine is geschreven door Eric Segal. Hij wordt 2 jaar later wereldberoemd als scenario schrijver van de film Love Story. Ik vind deze plaat mooier. Yellow Submarine. In the t-

Simple Song of Freedom van Tim Harden. En op 17 juli 1968 krijgt Tim Harden last van borstvliesontsteking na een optreden in de Royal Albert Hall in Londen. Onder het publiek bevinden zich onder andere de Rolling Stones en Donovan. Ook niet tenminste, nee. Maar ja, vooruit zou goed afgelopen zijn met Tim Harden. En 1976 in Engeland komt er een EP, wordt er uitgebracht van Demis Roussos, de Roussos Phenomenon. En daar staan drie platen op, als ik goed heb. Forever and Ever, My Friend the Wind. En Singing Out to Love. Dat is een plaat die ik persoonlijk heel erg mooi vind. Ik vind het altijd jammer dat er die noot op single uitgebracht is in Nederland. Maar in Engeland stond die dus op die EP, wat het dus nummer 1 werd in juli 1976. Het was voor het eerst de enige nummer 1 hit van Demis Roussos in Engeland. En nog wel een EP. Singing Out to Love van Demis Roussos.

Ja, het was de enige hit van Buck Owens in de Nederlandse top 40. Amsterdam. En ja, dat is Buck Owens samen met de Buckaroos. En op Don Ritz, die komt op 17 juli 1974 bij een motorongeluk om het leven. Hij is gitarist bij de Buckaroos, de begeleidingsband van de countryzanger Buck Owens. Na een opnamesessie in de studio van Buck Owens in Oildale in Californië verliest Don Ritz op Highway 99 ten noorden van Bakersfield de controle over het stuur van zijn motor. Hij knalt tegen een vangrail. Hij is op slag dood. Buck Owens is kapot van de dood van Don Ritz. Hij was een broer en een zoon en mijn beste vriend. Ik denk dat mijn muzikale carrière is gestopt na de dood van Don Ritz. Dat zegt Buck Owens in de jaren 90. Don Ritz mocht slechts 32 jaar worden. En op 17 juli 1971 komt When You Are King van de White Pains binnen op nummer 32 in de Nederlandse top 40. Deze single bereikt de 9e plaats. De White Pains zijn een Engelse studiogroep rond de zanger Tony Burrows. Ze hebben When You Are King op 1 april 1971 opgenomen. Op 7 mei 1971 wordt de single uitgebracht. When You Are King van de White Pains komt in Engeland niet hoger dan de 13e plaats. Nou ja...

0: Uit de jaren 1982, Simple Minds met Promise You a Miracle. En op 17 juli 1978 maakte de Schotse groep Simple Minds zijn podiumdebuut in de Satellite Club in Glasgow. En we gaan naar een heel, ja, dat was altijd een week. Een week? Ja, genieten van mij. Want van 17 tot en met 19 juli 1990 zet de Trots op Radio 3 een top 1000 marathon uit. De omroep laat alle nummer 1 hits in de Amerikaanse hitparade van 27 juli 1940 tot en met 21 juli 1990 horen. Op 27 juli 1940 staat I'll Never Smile Again van Frank Sinatra aan de top van de allereerste officiële hitparade van het Amerikaanse vakblad Billboard. Speciaal voor deze uitzending heeft de Trots toestemming gekregen om 's nachts door te gaan via Radio 3. De marathon wordt gepresenteerd door Peter Theekamp, Karel van Kooten, Rob van Zomeren, Daniel Dekker, Anouska, Martijn Krabbe en Stan Haag. En ja, op die, ja, dan ben je aan het luisteren naar die top 1000 en er kwam er een plaat voorbij. Ik zeg, oh wat mooi, nummer 1 geweest in het jaar 1960. Ja, sindsdien heb ik die plaat ontdekt. Mark Dinning met Teen Angel.
1: Teen

Pour un flirt van Michel Delpes. En op 7 juli 1971 stond deze plaat op deze single nummer 1 in Vlaanderen. Completely Hooked, de verzamel-LP van Dr. Hook. Ja, die staat in Nieuw-Zeeland op 7 juli 1992. Nummer 1 in de LP, top 50 van Nieuw-Zeeland. Baby Makes a Blue Jeans Talk.

0: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
1: Ja, het zit er weer op de 3 uur lang van Tijdloos. Ja, hierna kunt u gewoon lekker blijven luisteren naar de lokale omroep Waldburg, want hierna komt Dries Smit met de Hitsmit. Als u bladeren wil vragen, bel gewoon 06-39-41-41-31. Dan krijg je Dries of Henk aan de telefoon. Dan kunt u de bladeren vragen die u graag wilt horen. Wat mij betreft hebben we morgenmiddag weer tussen 5 en 8. En dan natuurlijk met de top 40 van 17 juli 1976. Hey, nog een fijne zaterdag en tot morgen. Doei!
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het

0: in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Zo, volgens mij heb ik de boel nu momenteel draaien. Ja. Ik zat niet zo laat in de studio. Het was even stil op de radio. Goedenavond, je luistert mee naar de hits midden op Loe FM, want de vrijdagavond. Lekkere hits op de radio. En dat is weer het begin van jouw weekend. Wat wil je nog meer, hè? Wat wil je nog meer? Nou, Willem, nog bedankt voor de vorige uren. Het was weer supergezellig. Het was tijdloos op de radio. En de fans van Willem, nou, morgen is hij weer op de radio. Met de top 40 van het jaar 1976. Heb ik dat goed gehad? Ja, dat heb ik goed, ja. Ja. 17 juli 1976. Zo, we gaan vanavond weer een lekkere hit voor jou draaien. Het eerste uur ook weer nieuwe platen. Wat er binnengekomen is hier in de studio. We hebben weer een paar uitgezocht. Dus die gaan we straks even draaien voor jou. Ik zie hier platen staan van Helemaal Hollands. Gaan we eerst even mee beginnen. En dan gaan we even kijken wat er nog meer binnengekomen is. Maar eerst dus die plaat van Helemaal Hollands. Titanic.

De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

Zo, lekker terug in de tijd naar het jaar 1990 met Bingo, met Arabit. Ja, weet ik. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Monique Smit. Niet naar huis is de plaat getiteld. Is deze plaat net binnengekomen hier in Nieuwe Lotte Radio.

Zo. Lekker terug in de tijd met Leo Unger. Met Run to the Sunshine. Ik ben wel vergeten net. Ja, ik ben wel vergeten. Vorige week was ik er niet. En vorige week heeft Edgar Koltman het programma gedaan voor mij. En ik ben Edgar al vergeten te bedanken. Dus Edgar, nog bedankt voor de vorige uur. Voor de vorige week. Vorige uur wil ik wel zeggen. Nee, voor de vorige week. Was even super dat jij daar even over wou nemen. Heet Smit. Ik had wat anders vorige week, dus ja, Edgar nam het over, dus super. Ja, bedankt. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Emma Heester. Hartenbreker is de plaat getiteld van Emma. Dat is deze plaat. Een sympathieke meid, die Emma. Hier is Heartbreaker.

Ja, 1979. Boney M. Bahama Mama. En dat was hij helemaal. Jan Biggel heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Wat kan het leven toch mooi zijn, is de plaat getiteld van Jan Biggel. Gaan we even draaien. Hier is Jan.

plaat van Terry Jacks met Season in the Sun. Lekker terug in de tijd hier bij Lou FM. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Gianluca met Chica. Chica gaan we even draaien. Hartstikke nieuw, net binnengekomen hier in de studio. En nu op de radio. Je luistert mee naar de Hitsmith. Goedenavond.

0: Lekker terug in de tijd met Bandolero, met Paris Latino, zoals de plaat getiteld. Ook Anna is momenteel in de studio en die wil graag handjes draaien horen. Nou, die gaan we straks even draaien. Dat gaan we even gelijk even doen. Zullen we gelijk even doen? Dat gaan we even doen. Speciaal voor Anna, die luistert even lekker mee. Ja, die zit naast me, dus ja, die luistert mee.
1: Jouw zomercocktail op de radio.

driftig meegedraaid hier met de handjes. Handjes draaien van K3. Speciaal voor Anna. Anna is live in de studio. Live van Schap. Ze vond het leuk. Jeroen Wierenburg heeft ook nieuwe platen uitgebracht, moet ik zeggen. Ja, ik ben de kanjerische plaat getiteld. Is deze plaat. Dan gaan we even draaien. Hier is Jeroen Wierenburg.

sowieso de nieuwe plaat van Jeroen Werenburg met Je bent een kanjer. En ik kreeg net nog een berichtje van een telefoontje eigenlijk. Kun je nog een leuke plaat draaien? Die hebben we inmiddels bijgezocht. Mogen je namen noemen? En Harold die luistert ook mee. Harold, nou voor jou ook deze plaat even. We gaan even de panfluit erbij pakken.

van het berichtje van Harold. Die zegt van, wat een lekkere zomerhits op de radio. Ja. Ja, de korte broek aan, hè? Ja, de korte broek kan eraan. En ik pak er zo een cocktail bij, denk ik. Ja. Ook Henk Bouwer luistert lekker mee. Die is onderweg naar huis toe. Henk, doe rustig aan onderweg en luister lekker mee. Nog een nieuwe plaat binnengekregen van Keanu Nieuwenhoven. Madre Mia is de plaat getiteld. Is deze plaat. We gaan hem opnieuw starten. Wij hebben gelijk te zingen. Hier is hij.

0: Nou, ik ga vanavond wel naar huis toe. Ja, zeker, zeker. Zo, we kijken op het klokje. Bijna weer 9 uur. We gaan er even uit voor het nieuws en weer. Straks komen we weer bij je terug met het tweede uur van de Hitsmid. Weet je nog een lekkere zomerse plaat? Laat het even weten, hè. Dan gaan we die plaat even erbij zoeken. Dus een lekkere zomerse plaat. Dat je denkt van, hè, ik pak nog een biertje erbij. En ik trek die kurk eraf. Of die dop eraf. Zo'n plaatje zoek ik. Dus, nou. Ik hoor het straks van jou. We gaan een lekkere hits voor je draaien straks. De volgende uur. Luister lekker mee dus naar de Hitsmid. Dat zo.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

welkom terug bij het tweede uur alweer van de Hitsmid op de vrijdagavond. Vandaag alweer de 17e van de 7e maand, van de juli maand. Heb jij al vakantie? Ik moet nog 2 weken werken, maar... Er zijn mensen die momenteel vakantie hebben. En Arno die heeft de vakantie al op.

Harold zegt, ik vind Zoute Landen wel een hartstikke leukere zomerse plaats. En geef mij Wind en Zeilen van de Splitsing. Nou, die gaan we ook even erbij zoeken. Echt een zomerse plaats, ja, inderdaad. Ja, Arno heeft de vakantie. Ja, die is voorbij. Ja.

Dan moet je weer de vrachtwagen op, hè? Dan, de plicht roept dan weer, hè? Dan, in ieder geval, je hebt een leuke vakantie gehad. Zo te zien, de mensen aan de foto's en zo, wat er allemaal voorbij kwam. Dus je kunt je op terugkijken, hè? We gaan straks lekkere zomerse platen bijzoeken. Maar eerst een plaat voor Arno. Arno heeft een lekkere vakantie gehad. En ja, die moet weer naar Baasje toe. Ja. Zo gaat dat, hè? Speciaal voor Arno.

0: ja, Zoutenland. Dat is weer aangevraagd door Harold. Die vindt het echt een zomerse plaat. Is het inderdaad een zomerse plaat? Een leuke plaat.
1: Bij ons is het altijd zonnig.
2: Zomer.
1: Lou FM.

Een petit peu, wat zeggen nou? Een petit peu. Dat is Peter Koelewijn en zijn Rockers. Ja, vind ik eigenlijk ook wel een beetje een zomerse plaat. Ja, toch wel, hè? Je luistert lekker mee naar de Hitsmith. Inmiddels alweer 8 minuten voor de klok van 9:30. Nou ja, ik zat even niet op te letten. Hier is Better Steigerbar. Olé!

0: bravas en jongens in Torremolinos.
1: Zo, Better Steigerbarb, ik zat even niet op te letten. Is dat ook een zomerse plaat? Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje een zomerse plaat. Nu gaan we echt een zomerse plaat draaien. Ja, zomersbroedjes.

Het is toch wel echt een zomerse plaat natuurlijk, hè? Rocco Granato met zijn zomersproetjes. De volgende plaat is misschien wel een beetje een onbekende plaat, maar die gaan we even draaien. Rob de Nijs, niet de Rob de Nijs die je kent, zoals Rob de Nijs van Malabab en zo. Nee, andere Rob de Nijs. De zomer in Gelderland.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Zo, zo, zo. Ik kan nog hoger. Roy Orbison. Met Californian Blue. Ook zo'n lekkere zomerse plaat van de makkers. Zomerzon mag natuurlijk niet ontbreken bij de Hitsmid. Gaan we even draaien. Je luistert mee naar de Hitsmid. Nico FM, want 105.5 MHz. Ook via DAB te beluisteren natuurlijk, hè. Dus in full stereo. Hier zijn de makkers. Zomerzon.

Zo, jaren komen, jaren gaan. In plaats van Koos Albers en Christy. Ook alweer een tijdloze plaat eigenlijk, hè? Ook weer een oudere plaat. Het mag natuurlijk niet ontbreken bij de Hitsmith. En midden is alweer 10 minuten voor de klok van 10 uur, dubbele telding. We gaan naar Costa Brava. Hier is John Lammers.

Maar straks na 10 uur zijn we uiteraard weer bij je terug met de tweede uur. Net derde uur alweer van de Hitsmid. Dat gaat sneller, hè. Als je nog een leuke plaat weet, laat het even weten. Dan gaan we die platen bijzoeken. Dus doe even je best. Zoek even een leuke plaat uit. Denk je van, hé, die heb ik nog niet gedraaid. Die heeft hij nog niet gedraaid, die Smit. Die kan ik nog even draaien. Dan kan dat, hè. 0639-414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Als je nog een leuke plaat weet. Een lekkere zomerse plaat. Denk ik, nou. Die mag echt niet ontbreken op de vrijdagavond. Die kan aangevraagd worden vanavond.

Ik krijg nog een berichtje van Henk, die luistert ook lekker mee in de huiskamer. In de koele huiskamer luistert hij even lekker mee naar de Hitsmith. Zo, we gaan een schakeling maken naar de hoofdstudio. En straks komen we terug naar de polderstudio. Tot zo.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Niet te hard, hè? Niet te hard, hè? Want denk aan de buren. Maar je mag hem wel iets harder zetten. Iets harder. Kan wel. Zo, welkom terug bij de derde uur alweer van de Hitsmits op Louis Hamilton vrijdagavond. Een lekkere hits op de radio. Wat wil je nog meer op de vrijdagavond? Begin van jouw weekend. Een zomersweekend. Ja, de temperatuur wordt iets minder, hè? Tegen de 20 graden dan. Iets over de 20 graden. Dat is ook wel fijn trouwens, hè? Want als het boven de 30 graden komt, dan is het niet fijn meer. Morgen wel lekker zonnetje erbij, dus wat wil je nog meer, hè? Echt wel een beetje zomer. We zijn op zoek naar een zomerse plaat. Weet je nog een lekkere zomerse plaat? Laat het even weten, dan gaan we die plaat er even bij zoeken. Mag ook een fruitige plaat wezen, hè? Zoals een banaan of zo, hè? Dat is ook wel leuk. Een plaat van een banaan zoals deze. Speciaal voor Henk even deze plaat van een banaan.

De zomerzon is hapie, maar welke hapie is er nou? Is dat die ene hapie, de linkse hapie of de rechtse hapie? Dat weet ik nog niet. Maar een beetje weet Henk dat, hè? Is dat nou de linker of de rechter hapie? Weet Henk wel. Hier zijn de casino's.

plaat die je gauw mee kan zingen. Hé, hey, hé. Hey. Ik krijg nog een berichtje van Henk. Volgens mij heb je die heepje al gedraaid. Dit was de linker heepje. En net was de rechter heepje, Henk. Dus, vandaar het. Dus we hebben twee keer heepje gedraaid. De ene heepje en de andere heepje. Hey, hier is Jan Smit. Was nog een kleine Jantje Smit. Hier Zomerwind.

Ja, Harold. Dirk Meeldijk is dit, hè? Met Dirk Meeldijk. Met een vier zomers lang. Dezelfde Harold die vroeg die plaat aan. Kun je die plaat draaien van vier zomers lang? Dus bij deze gedaan. Dezelfde Harold.

blijft toch een lekkere plaatje van Dana Winner met als een veer in de wind. Ik kreeg nog een bericht van Heidi. Kun je een plaat draaien van Sam? Nou, dat kunnen we. Gaan we zeker doen. Speciaal voor Heidi.

Een plaat die je gewoon mee kan zingen. Ja, ja, zing je yippie yippie. Hey. We gaan naar een plaat draaien voor Lammert hier achter mij. Speciaal voor Lammert, hè. Hij is weer opa geworden.

Vleugels is Liefde was de laatste plaat die we konden starten hier, tenminste van dit uur. Want ja, het is weer bijna 11 uur. Dat betekent alweer dat we er even uit gaan voor het nieuws en ook het weer. En straks komen we uiteraard weer bij je terug met het laatste uur van de hits midden op de vrijdagavond.

0: mis. Heb je op vakantie?
1: Vanavond.
0: Vanavond vakantie gekregen, ja?
2: Ja.
0: Lammert in vakantie. Ja, ik moet nog 2 weken werken, dus... Nog 2 weken bufferen. Zo, we gaan een schakeling maken naar de hoofdstudio. Ik zou zeggen tot zo.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, zo. Als ik de Quickstep dans met jou. En dat tot de vroege avond. Nou, vroege avond, bijna nacht, hè. Net 11 uur geweest. Goedenavond, welkom terug. Bij het laatste uur alweer van de Hits Middelte vrijdagavond. Vandaag alweer de 17e van de 7e maand. Alweer 17 juli, hè. Dat gaat snel.

gaan even kijken als er nog berichten binnengekomen zijn. Ik weet niet als Hink Bonen nog wakker is. Nee, die slaapt volgens mij al wel. Ook Harold, die luistert nog stiekem mee, maar die is momenteel een beetje rustig. En Arno, nou, die is weer aan vakantie toe, denk ik. Die heeft net vakantie gehad, maar... Die is momenteel aan het indutten op de bank, denk ik, hè. Ja.

Ik ben er nog. Ja, hartstikke goed daar nog, hè. Nou, Henk die is wel aan in slaap gevallen, denk ik. Want die reageert niet meer, hè. Ja, jij hoort alles. Nou, Henk die is momenteel in slaap gevallen, denk ik. Die is op de bank in slaap gevallen. Die is een beetje lui, die is een beetje moe. Ja, Henk is ook ouder als jou, ja. De leeftijd die telt dan wel, hè. Die telt dan wel. Dat klopt. We kunnen straks even de oude man voor hem draaien of zo. Oké, luister lekker mee naar de hits met op Blue FM. We gaan een leuke plaat draaien van mooi werk. Ja, gaan we even doen. Mooiste in het luister lekker mee. De hits met staat aan. Laat hem aanstaan.

In één keer, hè? Hey, maar in één keer, hè? Ja. Waar ik geboren ben. Had niet een vliegend object in de studio, maar hij is momenteel plat geslagen. Waar ik geboren ben. Ik kreeg nog een berichtje van Henk Bouwen. Kun je nog een keer die Helene Fischer draaien? Ademloos door die nacht. Nou, dat zou wel kunnen. Ja, dat gaan we speciaal voor jou doen.

Ja, ademloos. Speciaal voor Henk Bonen. Die luistert even lekker mee. Hij is dan niet in slaap gevallen. Nee, dat nog niet. We gaan even de duiven lokken.

Het is een gezellige plaats hier zo in de studio, maar ik zie al het klokje dat bijna afgelopen is. Bijna 12 uur. Dat betekent alweer het einde van de hits weer op Lou FM, want op vrijdagavond. En volgende week zijn we uiteraard weer bij je terug met nog een nieuwe hitsmid. Morgenavond trouwens ook, hè? Een hit van een naalshow. Ook vanaf de polderstudio. Dat is ook wel gezellig. Dus als je morgen naar de loco luistert... dan wordt het weer gezellig op de radio met Loco FM. Want dan hebben we de hit van de naalshow. En dit keer, ja, normaal gesproken is het nog gezellig natuurlijk met Edgar Kolkman, maar... je moet het dan met mij doen. Dus morgenavond de heet van de naalshow met Driekus. Ja, met de Polderstudio. We gaan richting 12 uur. Ik wens iedereen een prettige nacht. Slaap lekker. En mooi tot morgen vroeg. Morgen vroeg? Nee, tot morgenavond.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van me.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.